0: december vorig jaar en Annie vond het tijd om te stoppen. Het beheer wordt nu overgenomen door de gemeente. Aan de bestaande afspraken en geplande activiteiten verandert er niets. Na de zomersluiting is de Dreef weer geopend vanaf 24 augustus. Tijdens de zomervakantie hebben de Labeekse huiskamers tot en met vrijdag 21 augustus aangepaste openingstijden. Om te voorkomen dat mensen voor een gesloten deur staan, heeft de gemeente een overzicht gemaakt. De huiskamer in Beek en Donk is op woensdag geopend van 9 tot 5. De huiskamer in Mariehout is op maandag open van 8:30 tot 4:30. De huiskamer in Lieshout is op dinsdag en donderdag geopend van 2 tot 5. En in augustus op dinsdag van 2 tot 11. De huiskamer in Adrichsel is tijdens de zomervakantie gesloten. De Heuvelen Lieshout moet in de toekomst weer het dorpshart van Lieshout worden. Dat er de komende jaren rondom de heuvel nog veel gaat gebeuren, kan deze nog niet worden ingericht zoals men wil. Maar wat wel kan, dat wordt ook al verbeterd. Denk aan meer ruimte voor wandelaars en fietsers en plantenbakken als groene aankleding. Daarnaast blijft de heuvel de plek voor evenementen. Er wordt gewerkt aan een ontwerp voor de tijdelijke herinrichting. Na de zomervakantie wordt deze voorgelegd aan mensen, ondernemers en organisaties rondom de heuvel. In het najaar willen ze met het werk gaan beginnen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: luistert, wij doen de rest.
1: OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Tijdens de zomervakantie hebben de Labeekse huiskamers tot en met vrijdag 21 augustus aangepaste openingstijden. Om te voorkomen dat mensen voor een gesloten deur staan, heeft de gemeente een overzicht gemaakt. De huiskamer in Beek en Donk is op woensdag geopend van 9 tot 5. De huiskamer in Mariehout is op maandag open van 8:30 tot 4:30. De huiskamer in Lieshout is op dinsdag en donderdag geopend van 2 tot 5. En in augustus op dinsdag van 2 tot 11. De huiskamer in Adrichsel is tijdens de zomervakantie gesloten. In de Dreef in Adrichsel heeft wethouder Monika Slaats namens de gemeente Labeek afscheid genomen van Annie Gerrits. Annie heeft samen met haar man Hans gedurende 36 jaar het beheer gevoerd over het multifunctionele gebouw. Al die jaren was het ontmoetingsplek voor verenigingen, sporters, bezoekers en inwoners. Hans overleed in december vorig jaar en Annie vond de tijd om te stoppen. Het beheer wordt nu overgenomen door de gemeente. Aan de bestaande afspraken en geplande activiteiten verandert er niets. Na de zomersluiting is de Dreef weer geopend vanaf 24 augustus. De gemeente Gemert-Bakel wil samen met de inwoners de leefomgeving vergroenen en het landschap versterken. Daarom kunnen de inwoners gratis bomen en struiken aanvragen om de gemeente nog groener en mooier te maken, maar vooral ook om de omgeving beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Iedere inwoner kan maximaal 3 bomen aanvragen. Iedere grondeigenaar in het buitengebied kan daarnaast ook nog struiken aanvragen voor op het perceel. Dit kan via de gemeentelijke website. Er is een beperkt aantal bomen en struiken beschikbaar voor deze actie. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. In de Dreven Adriaanriksel heeft wethouder Monika Slaats namens de gemeente Labeek afscheid genomen van Annie Gerrits. Annie heeft samen met haar man Hans gedurende 36 jaar het beheer gevoerd over het multifunctionele gebouw. Al die jaren was het ontmoetingsplek voor verenigingen, sporters, bezoekers en inwoners. Hans overleed in december vorig jaar en Annie vond de tijd om te stoppen. Het beheer wordt nu overgenomen door de gemeente. Aan de bestaande afspraken en geplande activiteiten verandert er niets. Na de zomersluiting is de Dreef weer geopend vanaf 24 augustus. Deze zomer zijn in Gemert deelauto's te vinden op het vakantieplein Festijn op het Ridderplein. Een deelauto gebruik je wanneer je hem nodig hebt. Je deelt het voertuig met anderen en betaalt alleen voor het gebruik. In Gemert staan 5 deelauto's bestemd voor alle inwoners van de gemeente. Binnenkort komt er een 6e deelauto bij. Elke deelauto heeft een vaste parkeerplaats met een laadpaal. Er staan 2 auto's op het Ridderplein 1, 1 in de Aldebiezenstraat 31, 1 in de Pastoor Attendorenstraat 46 en 1 bij Cafetaria De Wijst. Een veilige buurt is belangrijk, daarom werkt de gemeente Labeek elke dag aan een veilige leefomgeving. Bijvoorbeeld met goede straatverlichting, een schone buurt en door overlast aan te pakken. Ook wordt op dit moment een geschikte plek gezocht voor een noodsteunpunt. De gemeente heeft een onderzoek uitgevoerd naar wat de inwoners belangrijk vinden voor een veilige buurt en hoe ze denken over een noodsteunpunt. Dit is gedaan via het inwonerspanel, waarbij ook inwoners die niet aangesloten zijn bij het panel de vragenlijst konden invullen. Resultaten van het onderzoek zijn te lezen op gemeentepanel.nl/Labeek. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Tijdens de zomervakantie hebben de Labeekse huiskamers tot en met vrijdag 21 augustus aangepaste openingstijden. Om te voorkomen dat mensen voor een gesloten deur staan, heeft de gemeente een overzicht gemaakt. De huiskamer in Beek en Donk is op woensdag geopend van 9 tot 5. De huiskamer in Mariehout is op maandag open van 8:30 tot 16:30. De huiskamer in Lieshout is op dinsdag en donderdag geopend van 2 tot 5. En in augustus op dinsdag van 2 tot 11. De huiskamer in Adrichsel is tijdens de zomervakantie gesloten. Deze zomer zijn in Gemert deelauto's te vinden op het vakantieplein Festijn op het Ridderplein. Een deelauto gebruik je wanneer je hem nodig hebt. Je deelt het voertuig met anderen en betaalt alleen voor het gebruik. In Gemert staan 5 deelauto's bestemd voor alle inwoners van de gemeente. Binnenkort komt er een 6e deelauto bij. Elke deelauto heeft een vaste parkeerplaats met een laadpaal. Er staan 2 auto's op het Ridderplein 1. 1 in de Aldebiezenstraat 31, 1 in de Pastoor Attendorenstraat 46 en 1 bij Cafetaria De Wijst. Een veilige buurt is belangrijk, daarom werkt de gemeente Labeek elke dag aan een veilige leefomgeving. Bijvoorbeeld met goede straatverlichting, een schone buurt en door overlast aan te pakken. Ook wordt op dit moment een geschikte plek gezocht voor een noodsteunpunt. De gemeente heeft een onderzoek uitgevoerd naar wat de inwoners belangrijk vinden voor een veilige buurt en hoe ze denken over een noodsteunpunt. Dit is gedaan via het inwonerspanel, waarbij ook inwoners die niet aangesloten zijn bij het panel de vragenlijst konden invullen. Resultaten van het onderzoek zijn te lezen op gemeentepanel.nl/Labeek. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Volgens het leger negeerde het schip dat onder Curaçaose vlag zou varen herhaaldelijk waarschuwingen om te stoppen. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. De registratie in Curaçao zou vals zijn. De Amerikanen hebben vannacht verschillende doelen in Iran aangevallen. Aan de kust langs de straat van Hormuz, maar ook elders in het land. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Bij de achtervolging waren naast tientallen politievoertuigen ook een politiehelikopter en een drone betrokken en er zijn waarschuwingsschoten gelost. Ruim 100 democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden willen de militaire hulp aan Israël stopzetten. Het voorstel is verworpen, maar laat zien dat de verdeeldheid binnen de Democratische Partij flink groeit. Veel democraten zijn een stuk kritischer geworden op de Amerikaanse steun aan Israël en de oorlog in Gaza. Het Israëlische Hoge Rechtshof heeft een nieuwe wet over dienstplicht voor ultra-orthodoxe Joden voorlopig geblokkeerd. Die wet moest het arresteren van dienstplichtontduikers tijdelijk stopzetten. Volgens het Hof is deze poging van de regering Netanyahu om ultra-orthodoxe Joden vrij te stellen van hun dienstplicht mogelijk in strijd met eerdere rechterlijke uitspraken. Critici noemen de wet pure discriminatie, omdat andere ontduikers van de dienstplicht in Israël wel kunnen worden opgepakt. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemert-Bakel wil samen met de inwoners de leefomgeving vergroenen en het landschap versterken. Daarom kunnen de inwoners gratis bomen en struiken aanvragen om de gemeente nog groener en mooier te maken, maar vooral ook om de omgeving beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Iedere inwoner kan maximaal 3 bomen aanvragen. Iedere grondeigenaar in het buitengebied kan daarnaast ook nog struiken aanvragen voor op het perceel. Dit kan via de gemeentelijke website. Er is een beperkt aantal bomen en struiken beschikbaar voor deze actie. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De Heuvelen Lieshout moet in de toekomst weer het dorpshart van Lieshout worden. Dat er de komende jaren rondom de heuvel nog veel gaat gebeuren, kan deze nog niet worden ingericht zoals men wil. Maar wat wel kan, dat wordt ook al verbeterd. Denk aan meer ruimte voor wandelaars en fietsers en plantenbakken als groene aankleding. Daarnaast blijft de heuvel de plek voor evenementen. Er wordt gewerkt aan een ontwerp voor de tijdelijke herinrichting. Na de zomervakantie wordt deze voorgelegd aan mensen, ondernemers en organisaties rondom de heuvel. In het najaar willen ze met het werk gaan beginnen. Deze zomer zijn in Gemert deelauto's te vinden op het vakantieplein Festijn op het Ridderplein. Een deelauto gebruik je wanneer je hem nodig hebt. Je deelt het voertuig met anderen en betaalt alleen voor het gebruik. In Gemert staan 5 deelauto's bestemd voor alle inwoners van de gemeente. Binnenkort komt er een 6e deelauto bij. Elke deelauto heeft een vaste parkeerplaats met een laadpaal. Er staan 2 auto's op het Ridderplein 1, 1 in de Aldebiezenstraat 31, 1 in de Pastoor Attendorenstraat 46 en 1 bij Cafetaria De Wijst. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. De controles waren opgeschort vanwege 2 dodelijke schietincidenten in korte tijd in Texas en in Maine. De dienst wilde de procedures gaan evalueren en de werkwijze van de agenten onderzoeken. Maar Trump heeft dit besluit nu herroepen. Zo schrijft hij op zijn sociaal media platform. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft 2 psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. De psychiaters hebben hun registratie verloren en mogen hun beroep niet meer uitoefenen. De verpleegkundige is voor een half jaar geschorst. Zij ging bij haar thuis een relatie aan met een oud-patiënt uit een opvanghotel voor vluchtelingen. Die zaak kwam uit toen de man een naaktfoto van hen beiden naar de locatiemanager van de instelling stuurde. De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Volgens het leger negeerde het schip dat onder Curaçao's vlag zou varen herhaaldelijk waarschuwingen om te stoppen. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. De registratie in Curaçao zou vals zijn. De Amerikanen hebben vannacht verschillende doelen in Iran aangevallen. Aan de kust langs de straat van Hormuz, maar ook elders in het land. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Bij de achtervolging waren naast tientallen politievoertuigen ook een politiehelikopter en een drone betrokken. En er zijn waarschuwingsschoten gelost. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemert-Bakel wil samen met de inwoners de leefomgeving vergroenen en het landschap versterken. Daarom kunnen de inwoners gratis bomen en struiken aanvragen om de gemeente nog groener en mooier te maken, maar vooral ook om de omgeving beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Iedere inwoner kan maximaal 3 bomen aanvragen. Iedere grondeigenaar in het buitengebied kan daarnaast ook nog struiken aanvragen voor op het perceel. Dit kan via de gemeentelijke website. Er is een beperkt aantal bomen en struiken beschikbaar voor deze actie. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De Heuvelen Lieshout moet in de toekomst weer het dorpshart van Lieshout worden. Omdat er de komende jaren rondom de heuvel nog veel gaat gebeuren, kan deze nog niet worden ingericht zoals men wil. Maar wat wel kan, dat wordt ook al verbeterd. Denk aan meer ruimte voor wandelaars en fietsers en plantenbakken als groene aankleding. Daarnaast blijft de heuvel de plek voor evenementen. Er wordt gewerkt aan een ontwerp voor de tijdelijke herinrichting. Na de zomervakantie wordt deze voorgelegd aan mensen, ondernemers en organisaties rondom de heuvel. In het najaar willen ze met het werk gaan beginnen. In De Dreef in Aardrijkssel heeft wethouder Monika Slaats namens de gemeente Laabeek afscheid genomen van Annie Gerrits. Annie heeft samen met haar man Hans gedurende 36 jaar het beheer gevoerd over het multifunctionele gebouw. Al die jaren was het ontmoetingsplek voor verenigingen, sporters, bezoekers en inwoners. Hans overleed in december vorig jaar en Annie vond het tijd om te stoppen. Het beheer wordt nu overgenomen door de gemeente. Aan de bestaande afspraken en geplande activiteiten verandert er niets. Na de zomersluiting is De Dreef weer geopend vanaf 24 augustus. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Klaar wakker.

Ja, ik vind deze versie fijner dan het origineel. Rafaela Carrà zong het lang geleden alles. Nu samen met Bon Sinclair, ook alweer wat jaren terug trouwens. La Fala Mor. La Fala Mor, kom in chat toe inderdaad. Goedemorgen, dit is OSR 920. Klaarwakker gaat beginnen. Programma tussen 7 en 9 elke ochtend van maandag tot met vrijdag. Ook vandaag dus. Leuke muziek om je een beetje op weg te helpen richting de rest van de dag. Dat proberen we althans. En of dat bevalt, dat kun je ons laten weten. Onder andere via de website osr920.nl. Doe het maar eens. We dan ook starten met de dag op. Met de bekende onderdelen zoals altijd. Top 1000, 2 van 1. Het nieuws uit het verleden. En de sportvraag van vandaag. En muziek van Tip.

0: Ain't Heavy, He's My Brother met de Hollies. Muziek uit lang vervlogen tijden. En we kijken ook vandaag weer naar het weer van lang geleden, 20 jaar geleden, namelijk 16 juli 2006. Het was zonnig en warm toen met een lichte bries. De maximumtemperatuur bereikte 28 graden, de minimumtemperatuur 's nachts was 17. De wind kwam uit het zuidoosten en het bleef de hele dag droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden.

Shania Twain, that don't impress me much. Het maakt allemaal geen indruk op haar, zij wel op ons, zeg ik dan maar. Zometeen de headlines van het nieuws. Voor die tijd nog twee nummers. En dat eerste komt van Watchford.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft 2 psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
2: Beleef de hits. OSR 920.
3: Self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be

Girl, I'm Gonna Miss You. Milli Vanilli en Maria Mena ook nog All This Time daarvoor. En zo zijn we toegekomen aan het archiefnieuws van de maand juli 1966. De eerste aflevering van het televisieprogramma Zo Goed Als Nieuw wordt uitgezonden. Misschien kun je je het nog herinneren. Moet je wel een beetje op leeftijd zijn. En in Amsterdam wordt in 1976 de nieuwe Stopera geopend. En een treinongeluk bij Den Bosch kostte in 1996 aan twee mensen het leven. En dan de sportvraag van vandaag, waarvan je straks het antwoord krijgt. Welke Nederlandse voetballer speelde in juli 1986 zijn laatste wedstrijd voor het Nederlands elftal voor Oranje dus?

Love is a Smile met Shanice. En je had het antwoord nog te goed van de sportvraag van vandaag. Het was natuurlijk Johan Cruijff die in juli 1986 zijn laatste wedstrijd voor het Nederlands voetbalelftal speelde. Beste voetballer aller tijden van Nederland.

3 op rij die we besloten met Joe Batanen, Rappo, Kleppo en zo gaan we richting 8 uur. Straks zijn we terug met deel 2 met de top 1000. 2 van 1, fijne muziek, een boterham, een kopje koffie, kortom, alles om het een beetje net een zin te maken. Ook in dat uur weer. Hier is Tubert nog.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en visserij en bij uitzendbureaus. Dit heeft vooral te maken met het voorjaar, omdat er dan meer seizoenswerk is. De Amerikaanse krant The New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen, waarna de regering een aanklacht indiende. De krant vindt dit een inperking van de persvrijheid. De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. De controles waren opgeschort vanwege twee dodelijke schietincidenten in korte tijd in Texas en in Maine. De dienst wilde de procedures gaan evalueren en de werkwijze van de agenten onderzoeken. Maar Trump heeft dit besluit nu herroepen. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft twee psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. De psychiaters hebben hun registratie verloren en mogen hun beroep niet meer uitoefenen. De verpleegkundige is voor een half jaar geschorst. Zij ging bij haar thuis een relatie aan met een oud-patiënt uit een opvanghotel voor vluchtelingen. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baken op Omroep Peelrand. De Heuvelen Lieshout moet in de toekomst weer het dorpshart van Lieshout worden. Dat er de komende jaren rondom de heuvel nog veel gaat gebeuren, kan deze nog niet worden ingericht zoals men wil. Maar wat wel kan, dat wordt ook al verbeterd. Denk aan meer ruimte voor wandelaars en fietsers en plantenbakken als groene aankleding. Daarnaast blijft de heuvel de plek voor evenementen. Er wordt gewerkt aan een ontwerp voor de tijdelijke herinrichting. Na de zomervakantie wordt deze voorgelegd aan mensen, ondernemers en organisaties rondom de heuvel. In het najaar willen ze met het werk gaan beginnen. Tijdens de zomervakantie hebben de Labeekse huiskamers tot en met vrijdag 21 augustus aangepaste openingstijden. Om te voorkomen dat mensen voor een gesloten deur staan, heeft de gemeente een overzicht gemaakt. De huiskamer in Beek en Donk is op woensdag geopend van 9 tot 5. De huiskamer in Mariehout is op maandag open van 8:30 tot 4:30. De huiskamer in Lieshout is op dinsdag en donderdag open van 2 tot 5. En in augustus op dinsdag van 2 tot 11. De huiskamer in Adrichsel is tijdens de zomervakantie gesloten. Een veilige buurt is belangrijk. Daarom werkt de gemeente Labeek elke dag aan een veilige leefomgeving. Bijvoorbeeld met goede straatverlichting, een schone buurt en door overlast aan te pakken. Ook wordt op dit moment een geschikte plek gezocht voor een noodsteunpunt. De gemeente heeft een onderzoek uitgevoerd naar wat de inwoners belangrijk vinden voor een veilige buurt en hoe ze denken over een noodsteunpunt. Dit is gedaan via het inwonerspanel, waarbij ook inwoners die niet aangesloten zijn bij het panel de vragenlijst konden invullen. Resultaten van het onderzoek zijn te lezen op gemeentepanel.nl/labeek. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.

0: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Klaar wakker.

Het openingsnummer van deel 2 klaar wakker voor vandaag. Duran Duran en Skin Trade. Vandaag welkom terug bij OSR 920. Fijn dat je bij ons bent en dat je ons vergezelt aan onze reis door de tijd en door de muziek met Cresip.

0: Joe Cocker, Cry Me a River, Quasip, I Would Stay hier op OSR 920. Twee nummers weer van eenzelfde artiest. Christophe vandaag, Franstalige muziek, Aliné straks en eerst Le Marionettes.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1.
2: 2 van 1.

Cher en Bang Bang Fleming met Amsterdam ook nog. En zo gaan we langzaam naar de headlines van het nieuws toe. De headlines van 8:30. En voor die tijd nog muziek van lang geleden. De band Brett. En baby, I'm

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. De Amerikaanse krant The New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft twee psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Fijne muziek van Level 42 hier op OSR 920 en Tracy. En daarmee zijn we weer toegekomen aan het rad van onze top 1000.
1: Top 1000.
0: En daar vinden we de Moody Blues, Head to Fall in Love, een nummer uit 1978. De Moody Blues namen dit nummer op in een studio in Londen. Justin Hayward schreef de tekst en zong de lead vocals. Het nummer verscheen op een album Octave. De band gebruikte een mellotron voor het orchestrale geluid.

Alan Clark en Foxy Lady hier bij ons. Zo komen ze allemaal voorbij. Hè? Die van toen, die van nu. De oudjes, de nieuwtjes, de bekende, de wat minder bekende. En die hele mix die maakt het leuk om te luisteren. Elke dag weer. Altijd weer spannend wat er zo meteen komt. Ja, niet voor ons, want het staat hier gewoon voor mijn neus. Maar wel voor jullie natuurlijk. Hè? En de andere kant. Dat dan weer wel. Ook 's morgens vroeg zijn we er tussen 7 en 9 met Klaarwakker. En wie er ook bij zijn Flash and the Pan. Waiting for a train.

Ja, crying in the rain, dat krijg je vanzelf als het flink regent natuurlijk. Dat de tranen over jouw wangen lopen, al zijn het maar de regendruppels. Aha, was dat. Zo gaan we richting 9 uur. Straks Muziekfabriek. Ik ben er weer morgen vroeg. Fijne dag.

0: Café Zaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Café Zaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Café Zaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
3: Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bericht dat er vooral minder groente, fruit en tuinafval aan de straat wordt gezet. Er werd ook minder grof tuinafval opgehaald. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met het droge weer, waardoor er minder snoeiwerk nodig was. Zo'n 60% van het huishoudelijk afval werd vorig jaar gescheiden ingezameld. Dit percentage is al jaren ongeveer hetzelfde. De rook van de bosbranden in Canada heeft nu ook het noordoosten van de VS bereikt. De autoriteiten in New York adviseren mensen om activiteiten in de buitenlucht te beperken. De Amerikaanse Weerdienst houdt er rekening mee dat de rook tot het einde van de week blijft hangen. In het gebied worden zondag tienduizenden mensen verwacht vanwege de finale van het WK voetbal in New Jersey. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en visserij en bij uitzendbureaus. De Amerikaanse krant The New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
4: OSR 920, regiobreek.
5: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baken op Omroep Peelrand. Deze zomer zijn in Gemert deelauto's te vinden op het vakantieplein Festijn op het Ridderplein. Een deelauto gebruik je wanneer je hem nodig hebt. Je deelt het voertuig met anderen en betaalt alleen voor het gebruik. In Gemert staan 5 deelauto's bestemd voor alle inwoners van de gemeente. Binnenkort komt er een 6e deelauto bij. Elke deelauto heeft een vaste parkeerplaats met een laadpaal. Er staan 2 auto's op het Ridderplein 1, 1 in de Aldebiezenstraat 31, 1 in de Pastoor Attendorenstraat 46 en 1 bij Cafetaria De Wijst. Tijdens de zomervakantie hebben de Labeekse huiskamers tot en met vrijdag 21 augustus aangepaste openingstijden. Om te voorkomen dat mensen voor een gesloten deur staan, heeft de gemeente een overzicht gemaakt. De huiskamer in Beek en Donk is op woensdag geopend van 9 tot 5. De huiskamer in Mariehout is op maandag open van 8:30 tot 4:30. De huiskamer in Lieshout is op dinsdag en donderdag geopend van 2 tot 5. En in augustus op dinsdag van 2 tot 11. De huiskamer in Adrichsel is tijdens de zomervakantie gesloten. Een veilige buurt is belangrijk. Daarom werkt de gemeente Labeek elke dag aan een veilige leefomgeving. Bijvoorbeeld met goede straatverlichting, een schone buurt en door overlast aan te pakken. Ook wordt op dit moment een geschikte plek gezocht voor een noodsteunpunt. De gemeente heeft een onderzoek uitgevoerd naar wat de inwoners belangrijk vinden voor een veilige buurt en hoe ze denken over een noodsteunpunt. Dit is gedaan via het inwonerspanel, waarbij ook inwoners die niet aangesloten zijn bij het panel de vragenlijst konden invullen. Resultaten van het onderzoek zijn te lezen op gemeentepanel.nl/Labeek. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
4: OSR 920, regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van

Ja, niet alles is wat het lijkt. Daar gaat het eigenlijk een beetje over. Behind That Painted Smile, de Ice Tea Brothers. Draaide ook nog super heavy. Samen met Mick Jagger en Miracle Worker. Mick Jagger zagen we gisteren eerst even een goede zin hebben. Tijdens de wedstrijd Argentinië-Engeland. Toen ze 1-0 maakten, Engelsen. En daarna zag je hem een beetje wegkwijlen. Kwijmen van de ellende die ze meemaakten toen het met 2-1 verloor. Nederland zit halverwege het vulseizoen nog ver onder de veilige gastvoorraden. En Argentinië en Messi dus weer naar het WK-finale.

Hippie en Sheryl Crow begonnen mee met het blokje van 3. En all I wanna do is make love to you. OSR 920, jouw vriendje op de radio. We zijn er altijd 24-7. En alleen voor jou, voor niemand anders. Alleen voor jou. Ja. Kijk even op onze website osr920.nl. Scroll naar beneden en druk op die button. Word een vriendje voor een tientje. Ach, wat is nou een tientje voor jou? En wij hebben er veel plezier aan. We kunnen die programma's blijven maken voor jou. Onder andere met Yusk Messikila. Don't go lose it, baby.

0: Prince and Money Don't Matter to Me. Vandaag wisselen zon en enkele wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het 29 tot 31 graden. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En morgen start zonnig. Later ontstaan stapelwolken. Het blijft waarschijnlijk helemaal droog in Brabant. En de temperaturen die stijgen morgen van 27 tot 28 graden.
1: OSR 920.
2: Jij hoort bij ons.

Dit was een van die anderen. Dave Barry en Little Things. Dionne Warwick, Friends. And that's what friends are for. OSR 920, jouw vriendje op de radio. Dus dat geldt ook een beetje voor ons. Nelly en Kelly Rowland. Dilemma. Love.

Ach, je kent hem van Guus, kom naar Ruus, want de Queen staan hem springen. En dit was al een hele tijd daarvoor. Alexander Curley en I'll Never Drink Again. Nelly en Kelly Rowland en Dilemma. Zo deed het nieuws van 10 uur, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Met onder andere de platen zijn verhaal. Ik ben aan het zoeken in de bak wat ik ga draaien. Het zijn er zoveel. Ik ga de mooiste uitzoeken. Tot

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De Britse regering heeft British Steel genationaliseerd. Het bedrijf dreigde te worden gesloten door de eigenaar, het Chinese staalconcern Jingye. De regering wil met de nationalisatie de productie van staal in het Verenigd Koninkrijk veiligstellen en de werkgelegenheid van 2700 mensen beschermen. Jingye heeft aangekondigd een procedure tot schadevergoeding te starten. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de leveringszekerheid van zeldzame aardmetalen steeds verder onder druk komt te staan, vanwege de monopoliepositie van slechts enkele exporterende landen. Grondstoffen als lithium, kobalt en nikkel, onmisbaar voor computertechnologie, komen nog vooral uit China. Landen wordt aangeraden om ook ander aanbod te ontwikkelen. In de Democratische Republiek Congo is een nieuwe apensoort ontdekt. Het is een zwarte aap met oranje lippen. De soort werd al in 2008 gefotografeerd, maar wetenschappers wisten niet zeker of het om een nieuwe soort ging. Nu is na DNA-onderzoek en nieuwe waarnemingen vastgesteld dat het om een franje-aap gaat die tot nu toe onbekend was. De onderzoekers pleiten ervoor om hem een bedreigde status te geven en te beschermen tegen ontbossing en de jacht. Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bericht dat er vooral minder groente, fruit en tuinafval aan de straat wordt gezet. Er werd ook minder grof tuinafval opgehaald. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met het droge weer, waardoor er minder snoeiwerk nodig was. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond ook kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Tijdens de zomervakantie hebben de Labeekse huiskamers tot en met vrijdag 21 augustus aangepaste openingstijden. Om te voorkomen dat mensen voor een gesloten deur staan, heeft de gemeente een overzicht gemaakt. De huiskamer in Beek en Donk is op woensdag geopend van 9 tot 5. De huiskamer in Mariehout is op maandag open van 8:30 tot 4:30. De huiskamer in Lieshout is op dinsdag en donderdag geopend van 2 tot 5. En in augustus op dinsdag van 2 tot 11. De huiskamer in Adrichsel is tijdens de zomervakantie gesloten. De eerste week van de zomervakantie is begonnen met prachtig weer. Veel mensen zoeken nu verkoeling in het water, maar kies dan wel voor een plek waar je veilig kunt zwemmen. Geadviseerd wordt om alleen te zwemmen op de daarvoor aangewezen en veilige locaties, omdat daar de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in de gaten wordt gehouden. Van bruggen of andere hoge plekken in het water springen lijkt misschien onschuldig, maar kan levensgevaarlijke situaties opleveren. Ook kan het een boete opleveren van €170. De gemeente Gemert-Bakel wil samen met de inwoners de leefomgeving vergroenen en het landschap versterken. Daarom kunnen de inwoners gratis bomen en struiken aanvragen om de gemeente nog groener en mooier te maken, maar vooral ook om de omgeving beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Iedere inwoner kan maximaal 3 bomen aanvragen. Iedere grondeigenaar in het buitengebied kan daarnaast ook nog struiken aanvragen voor op het perceel. Dit kan via de gemeentelijke website. Er is een beperkt aantal bomen en struiken beschikbaar voor deze actie. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
6: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Muziekfabriek.
6: Ben van Riel.

0: Hij kwam, hij bracht één hit hier in Nederland en hij vertrok weer. Gina Politi en Viva la Mama.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag wisselen zon en enkele wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. En het wordt 29 tot 31 graden. Goedemorgen, dit is OSR Muziekfabriek. Jouw vitamintjes op de radio. Ja.

0: komende film van James Bond. Tina Turner. En GoldenEye, tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Vlug, je moet opschieten. Je moet ervoor zorgen dat jij en de kinderen snel in veiligheid worden gebracht. Verstop ze maar in de kelder, want daar is het veilig. Je moet wel snel zijn, want ze zijn al in de buurt. Het gevecht zal binnen de kortste keren ook in onze straten losbarsten. En dan is het maar beter om op een veilige plek te zitten. En geloof maar niet wat ze van hoger hand tegen je zeggen. De staat en de kerk willen ons laten geloven dat er niks aan de hand is en dat we rustig kunnen gaan slapen. Nou, laat ze maar praten. En ik kan het weten. Ik heb immers directe orders van ons eigen commando gekregen. Ze zorgen goed voor ons. En dankzij hen kunnen we ons verdedigen tegen de gevaren van buitenaf. De wapens en munitie liggen op hun plek, vlak naast de deur in de gang. Je weet het, hè? Alleen gebruiken bij noodgevallen. Maar dat noodgeval komt nu wel heel erg dichtbij. Vergeet in dat geval maar de hulp van bovenaf, of dat nou de hemel is of de regering. Je kunt beter rekenen op onze nieuwe leiders. Die weten tenminste hoe ze deze crisis moeten aanpakken. En hopelijk komen we zo meteen als winnaars uit de strijd. Pas dan kun je weer naar buiten komen en trots met onze nieuwe vlag gaan staan zwaaien. Je vraagt je af waarom we dit moeten doen, maar dat weet je inmiddels toch, hè? Als wij nu niets doen, zullen onze zonen en dochters ons later beschuldigen van het feit dat wij niks deden toen er iets gedaan moest worden. Dan zullen ze zelf de wapens in handen nemen en dat kunnen we ons niet veroorloven. Ga dus alsjeblieft met me mee in de strijd. Ook al zullen we voorzichtig moeten doen. Er zijn namelijk veel mensen tegen ons. En daarom moeten we stiekem het verzet opzoeken en als een dief in de nacht wegsluipen. Op weg naar ons grote ideaal.

Volgens mij de enige hit die ze gemaakt hebben. Jammer, want ze maakten mooie muziek. Ten Jericho en The Mode of the Carpenters and Close to You hier op OSR 920. We hebben er een kwartje over. Die doen in de jukebox met Fats Domino.

Vandaag op jouw radio Desmond Dekkers en You Can Get It If You Really Want. Will Smith en Getting Jiggy With It. Zo denk ik het nieuws van 11 uur. Daarna ben ik nog een uurtje bij je terug. Tom Jones, It's Not Unusual. Op

0: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door, want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
3: De twee verdachten van het aansteken van een natuurbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn officieel aangeklaagd. Het gaat om twee 18-jarige mannen. Een van hen was lid van de vrijwillige brandweer. Daar is hij inmiddels geschorst. Er is zo'n 2000 hectare uniek natuur- en cultuurgebied verloren gegaan. De snelweg die er doorheen loopt, de route Soleil naar het zuiden, gaat een deze dagen weer open. De ANWB adviseert om de weg voorlopig nog te mijden. Bij Myanmar worden twee boten met vluchtelingen vermist met naar schatting in totaal 500 mensen aan boord. Volgens de VN zijn beide vaartuigen vermoedelijk gezonken. Op de route door de Indische Oceaan van het door oorlog geteisterde Myanmar naar veilige landen als Maleisië, Thailand en Indonesië zijn ook in april al 250 mensen bij de oversteek verdronken. Het is een van de meest gevaarlijke vluchtelingenroutes ter wereld. De Britse regering heeft British Steel genationaliseerd. Het bedrijf dreigde te worden gesloten door de eigenaar, het Chinese staalconcern Jingye. De regering wil met de nationalisatie de productie van staal in het Verenigd Koninkrijk veiligstellen en de werkgelegenheid van 2700 mensen beschermen. Jingye heeft aangekondigd een procedure tot schadevergoeding te starten. In de Democratische Republiek Congo is een nieuwe apensoort ontdekt. Het is een zwarte aap met oranje lippen. De soort werd al in 2008 gefotografeerd, maar wetenschappers wisten niet zeker of het om een nieuwe soort ging. Nu is na DNA-onderzoek en nieuwe waarnemingen vastgesteld dat het om een franje-aap gaat die tot nu toe onbekend was. De onderzoekers pleiten ervoor om hem een bedreigende status te geven. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond ook kans op een bui en wat onweer.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemert-Bakel wil samen met de inwoners de leefomgeving vergroenen en het landschap versterken. Daarom kunnen de inwoners gratis bomen en struiken aanvragen om de gemeente nog groener en mooier te maken, maar vooral ook om de omgeving beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Iedere inwoner kan maximaal 3 bomen aanvragen. Iedere grondeigenaar in het buitengebied kan daarnaast ook nog struiken aanvragen voor op het perceel. Dit kan via de gemeentelijke website. Er is een beperkt aantal bomen en struiken beschikbaar voor deze actie. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Deze zomer zijn in Gemert deelauto's te vinden op het vakantieplein Festijn op het Ridderplein. Een deelauto gebruik je wanneer je hem nodig hebt. Je deelt het voertuig met anderen en betaalt alleen voor het gebruik. In Gemert staan 5 deelauto's bestemd voor alle inwoners van de gemeente. Binnenkort komt er een 6e deelauto bij. Elke deelauto heeft een vaste parkeerplaats met een laadpaal. Er staan 2 auto's op het Ridderplein 1... 1 in de Aldebiezenstraat 31, 1 in de Pastoor Attendorenstraat 46 en 1 bij Cafetaria De Wijst. Een veilige buurt is belangrijk, daarom werkt de gemeente Labeek elke dag aan een veilige leefomgeving. Bijvoorbeeld met goede straatverlichting, een schone buurt en door overlast aan te pakken. Ook wordt op dit moment een geschikte plek gezocht voor een noodsteunpunt. De gemeente heeft een onderzoek uitgevoerd naar wat de inwoners belangrijk vinden voor een veilige buurt en hoe ze denken over een noodsteunpunt. Dit is gedaan via het inwonerspanel, waarbij ook inwoners die niet aangesloten zijn bij het panel de vragenlijst konden invullen. Resultaten van het onderzoek zijn te lezen op gemeentepanel.nl/labeek. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Van de Lubbe, samen met de Dijk en Nergens Goed Voor.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag wisselen zon en enkele wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog bij een zwakke tot matige noordenwind. Wordt het 29 tot 31 graden. Het is zomer in Nederland. Een zwoel briesje erbij. Een lekker drankje erbij. Met je voetjes in het water. Ah, heerlijk. Draaien wij deze.

The Doors, Jim Morrison and People Are Strange. 16 juli 1935, de eerste parkeermeter verschijnt op straat. Hij staat in Oklahoma City in de Verenigde Staten. Het ding is uitgevonden door de Amerikaan Carl McGee. En in Nederland worden de eerste parkeermeters in 1961 op Schiphol geplaatst. 2 jaar later plaatst Amsterdam er 500, want er is geld te verdienen met parkeren.

filmen met zijn documentaire op Netflix volgens mij. Ik had het over Liberian Girl, Kylie Minogue, Love at First Sight. Zo direct onze eigen liefde, Leo van der Boom, hij met zijn broodjeszaak. Veel plezier met hem, ik spreek je morgen weer. Dag.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het Curaçaose ministerie van Verkeer meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken zou zijn bij een incident in de straat van Hormuz. Eerder kwam het bericht naar buiten dat een olietanker die onder Curaçaose vlag zou varen door de VS in de zeestraat was uitgeschakeld. Curaçao denkt dat de melding betrekking heeft op de Dark Fleet, schepen die vervalste registraties en vlaggen misbruiken om internationale sancties te ontwijken. Afgelopen nacht zijn er bij een brand in een weeshuis in een buitenwijk van de Algerijnse hoofdstad Algiers zeker 11 mensen om het leven gekomen. 19 anderen raakten gewond. Lokale media melden dat alle slachtoffers kinderen zijn. De brandweer was vanmorgen rond 3:30 ter plaatse. 5 personen met speciale behoeften konden geëvacueerd worden. De burgerbeschermingorganisatie vreest dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen. Een topman van energieagentschap IEA, Fatih Birol, zegt dat als de straat van Hormuz niet binnen een paar weken helemaal voor de scheepvaart geopend wordt, er serieuze nieuwe problemen voor de wereldeconomie op de loer liggen. Gaat de zeestraat niet volledig open, dan raakt dat de economie van alle landen in de wereld, vreest Birol. Zowel Iran als de VS dreigen met hun recente aanvallen de toevoer van onder andere aardgas, olie en kunstmest van landen aan de Persische Golf te dwarsbomen. De 2 verdachten van het aansteken van de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn officieel aangeklaagd. Het gaat om 2 18-jarige mannen. 1 van hen was lid van de vrijwillige brandweer. Daar is hij inmiddels geschorst. Er is zo'n 2000 hectare uniek natuur- en cultuurgebied verloren gegaan. De snelweg die er doorheen loopt, de route Soleil naar het zuiden, gaat één deze dagen weer open. De ANWB adviseert om de weg voorlopig nog te mijden. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind wordt het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baken op Omroep Peelrand. In de Dreven aan Riksel heeft wethouder Monika Slaat namens de gemeente Labeek afscheid genomen van Annie Gerrits. Annie heeft samen met haar man Hans gedurende 36 jaar het beheer gevoerd over het multifunctionele gebouw. Al die jaren was het ontmoetingsplek voor verenigingen, sporters, bezoekers en inwoners. Hans overleed in december vorig jaar en Annie vond de tijd om te stoppen. Het beheer wordt nu overgenomen door de gemeente. Aan de bestaande afspraken en geplande activiteiten verandert er niets. Na de zomersluiting is de Dreef weer geopend vanaf 24 augustus. Deze zomer zijn in Gemert deelauto's te vinden op het vakantieplein Festijn op het Ridderplein. Een deelauto gebruik je wanneer je hem nodig hebt. Je deelt het voertuig met anderen en betaalt alleen voor het gebruik. In Gemert staan 5 deelauto's bestemd voor alle inwoners van de gemeente. Binnenkort komt er een 6e deelauto bij. Elke deelauto heeft een vaste parkeerplaats met een laadpaal. Er staan 2 auto's op het Ridderplein 1, 1 in de Aldebiezenstraat 31, 1 in de Pastoor Attendorenstraat 46 en 1 bij Cafetaria De Wijst. De eerste week van de zomervakantie is begonnen met prachtig weer. Veel mensen zoeken nu verkoeling in het water, maar kies dan wel voor een plek waar je veilig kunt zwemmen. Geadviseerd wordt om alleen te zwemmen op de daarvoor aangewezen en veilige locaties, omdat daar de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in de gaten wordt gehouden. Van bruggen of andere hoge plekken in het water springen lijkt misschien onschuldig, maar kan levensgevaarlijke situaties opleveren. Ook kan het een boete opleveren van €170. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
0: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Bo.

Young at Heart. Je hoorde muziek van de Bluebells als eerste plaat op deze woensdagmiddag, de middelste dag van de week. Het is alweer aangebroken. En de heer Ben van Riel verlaat het pand met de heer Zaagmans aan zijn zijde. Welkom, tot 2 uur is dit muziek tijdens de lunch. Broodje zeggen met nieuwe muziek van de Mavericks. Een hele goede

Zojuist muziek van de Supremes, You Can't Hurry Love, gevolgd door Bob Dylan en Positively 4th Street. Tijd nu voor een Nederlandstalige plaat. Het is de langst genoteerde in onze Nederlands hitlijst van dit moment.

Joe Jackson op OSR 920 en Steppin' Out. En daarvoor hadden we dus die Nederlandstalige hit van Robert van Hemert en Donny. En hoe heet dat nou? Nou, genoteerde Nederlandstalige plaat in de Nederlandse hitlijst van dit moment. Zometeen de hoofdpunten uit het radionieuws. Daarbij ook de weerswachting. Daarvoor een duet, niet zomaar eentje. Madonna en Justin Timberlake.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het Curaçaose ministerie van Verkeer meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken zou zijn bij een incident in de straat van Hormuz. Afgelopen nacht zijn er bij een brand in een weeshuis in een buitenwijk van de Algerijnse hoofdstad Algiers zeker 11 mensen om het leven gekomen. 19 anderen raakten gewond. Een topman van energieagentschap IEA, Fatih Birol, zegt dat als de straat van Hormuz niet binnen een paar weken helemaal voor de scheepvaart geopend wordt, er serieuze nieuwe problemen voor de wereldeconomie op de loer liggen. De twee verdachten van het aansteken van de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn officieel aangeklaagd. Het gaat om twee 18-jarige mannen. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind wordt het 22 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Voor liefhebbers. OSR 920.

de draaierplaten helemaal hier bij ons in 920 Samba de Janeiro. Een heerlijke zonnige plaat op deze prachtige woensdagmiddag. Mocht je aan de lunch begonnen zijn, eet smakelijk. Dit is Pro Joe Zer met nu een disco klassieker van weleer. Dit is Anita Ward.

0: Relaxed ska muziek op deze woensdagmiddag hier bij onze 920 de specials. And a message to you, Woody. Daarvoor got je ex nummer 1, somebody that I used to know. Tijd voor wat verkoeling. Shirt uit en zwaaien. Het zorgt voor de nodige verkoeling op deze hete woensdagmiddag. Het werd een rage. Het begon allemaal met gala.
1: Hallo.

Zojuist hoorde je Teddy Swims. De plaats staat in onze Nederlandse hitlijst van dit moment aan de linkerkant. Mr. Know-it-all, gevolgd door de swingende klanken van Los Lobos. La Bamba. Zometeen het nieuws en het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur en daarna verder met deel 2 van Broodje OSR. Laatste plaat dit uur met die prachtige intro is die hit van de Doobie Brothers. Dit is China Grove. Graag tot zo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het bureau Clara Wichman, dat duizenden vrouwen helpt die vroeger gedwongen werden om een kind af te staan, vindt dat de overheid niet genoeg doet om deze vrouwen te helpen. Er zijn excuses aangeboden en herstelmaatregelen beloofd, maar volgens de vrouwenrechtenorganisatie schieten die tekort en ontkrachten de geloofwaardigheid van de excuses. Tussen 1956 en 1984 werden zo'n 15.000 vrouwen gedwongen om hun kind af te staan. Dit had vaak te maken met het feit dat ze ongetrouwd zwanger waren geraakt. De twee mannen die gisteravond in Amsterdam werden opgepakt omdat zij iemand probeerden te ontvoeren, komen uit Rotterdam en zijn 24 en 35 jaar. De politie meldt dat de persoon die zij in een auto probeerde te ontvoeren in goede gezondheid verkeert. Rond 10 uur gisteravond meldde een ooggetuige de mogelijke ontvoering in stadsdeel Nieuw-West. De politie wist de betrokken auto in Oost te stoppen. De zaak wordt onderzocht en de politie is nog op zoek naar andere getuigen. Het Curaçaose ministerie van Verkeer meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken zou zijn bij een incident in de Straat van Hormuz. Eerder kwam het bericht naar buiten dat een olietanker die onder Curaçaose vlag zou varen door de VS in de Zeestraat was uitgeschakeld. Curaçao denkt dat de melding betrekking heeft op de Dark Fleet, schepen die vervalste registraties en vlaggen misbruiken om internationale sancties te ontwijken. De 48-jarige topman van het Oekraïense staatsenergiebedrijf Naftogaz, Serhii Koretsky, is de nieuwe premier van Oekraïne. Eerder deze week kondigde president Zelensky een cultuurverandering in zijn kabinet aan en het gevolg was dat Julia Sverenenko moest plaatsmaken als premier. Een meerderheid in het Oekraïense parlement was voor de benoeming van Koretsky. Voordat de stemming plaatsvond, beloofde de nieuwe premier zich in te zetten voor meer economische stabiliteit. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind wordt het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Tijdens de zomervakantie hebben de Labeekse huiskamers tot en met vrijdag 21 augustus aangepaste openingstijden. Om te voorkomen dat mensen voor een gesloten deur staan, heeft de gemeente een overzicht gemaakt. De huiskamer in Beek en Donk is op woensdag geopend van 9 tot 5. De huiskamer in Mariehout is op maandag open van 8:30 tot 4:30. De huiskamer in Lieshout is op dinsdag en donderdag geopend van 2 tot 5. En in augustus op dinsdag van 2 tot 11. De huiskamer in Adrichsel is tijdens de zomervakantie gesloten. De Heuvelen Lieshout moet in de toekomst weer het dorpshart van Lieshout worden. Omdat er de komende jaren rondom de heuvel nog veel gaat gebeuren, kan deze nog niet worden ingericht zoals men wil. Maar wat wel kan, dat wordt ook al verbeterd. Denk aan meer ruimte voor wandelaars en fietsers en plantenbakken als groene aankleding. Daarnaast blijft de heuvel de plek voor evenementen. Er wordt gewerkt aan een ontwerp voor de tijdige herinrichting. Na de zomervakantie wordt deze voorgelegd aan mensen, ondernemers en organisaties rondom de heuvel. In het najaar willen ze met het werk gaan beginnen. Deze zomer zijn in Gemert deelauto's te vinden op het vakantieplein Festijn op het Ridderplein. Een deelauto gebruik je wanneer je hem nodig hebt. Je deelt het voertuig met anderen en betaalt alleen voor het gebruik. In Gemert staan 5 deelauto's bestemd voor alle inwoners van de gemeente. Binnenkort komt er een 6e deelauto bij. Elke deelauto heeft een vaste parkeerplaats met een laadpaal. Er staan 2 auto's op het Ridderplein 1, 1 in de Aldebiezenstraat 31, 1 in de Pastoor Attendorenstraat 46 en 1 bij Cafetaria De Wijst. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
0: Leo van den Boom.

0: Vrolijk begin van deel 2 van Broodjo, zeggen we deze woensdagmiddag. Oude hit van Fats Domino, het werd wederom een hit door Root Syndicate. The Mockingbird Hill. En verder met een Spaanstalige hit, de hit van Julio Iglesias.
1: Quiero

And Down, daarvoor een ouwtje van Billy J. Kramer en de Dakotas en Little Children. OZ9 2-0. Licht verteerbare muziek tijdens de lunch met nu een ouwtje van Tom Petty. She's

Het is en blijft een hele mooie plaat, deze, die van Foreigner. I Want to Know What Love Is, daarvoor Tom Petty en Free Fallen. Zometeen gaan we luisteren naar de hoofdpunten uit het Radio Nieuws. Daarmee ook de weersverwachting van deze woensdag 16 juli inmiddels. Daarvoor nog één plaat. We gaan terug naar 1976, die hele hete zomer destijds. De nummer 2 in de Nederlandse hitlijst destijds was voor Johnny Wakelin.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het bureau Clara Wichman, dat duizenden vrouwen helpt die vroeger gedwongen werden om hun kind af te staan, vindt dat de overheid niet genoeg doet om deze vrouwen te helpen. De twee mannen die gisteravond in Amsterdam werden opgepakt omdat zij iemand probeerden te ontvoeren, komen uit Rotterdam en zijn 24 en 35 jaar. De politie meldt dat de persoon die zij in een auto probeerde te ontvoeren in goede gezondheid verkeert. Het Curaçaose ministerie van Verkeer meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken zou zijn bij een incident in de straat van Hormuz. De 48-jarige topman van het Oekraïense staatsenergiebedrijf Naftogaz, Serhii Koretsky, is de nieuwe premier van Oekraïne. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind wordt het 22 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

herkenbaar. De muziek van de Red Hot Chili Peppers en Tell Me Baby. Zometeen een plaat uit de jukebox van Owens en Egen. 2-0 daarvoor gaan we terug naar 1962. Dan zeggen we dat de Belgen achterlopen, maar destijds stond die plaat nummer 1 dat jaar. En Nederland had nog in het lijst, want dat kwam pas in 1965. Daarvoor nog de Timex Social Club.

Two Brothers on the Fourth Floor en One Day. En daarvoor dus Pat Boone en Speedy Gonzales van heel lang geleden alweer. En dit is die ex nummer 1 van dit jaar nog van Alex Warren.

Beyoncé. En daarvoor hadden we Sweet Sensation in the set, Sweet Dreamer. Dat was hem alweer voor deze woensdagmiddag. Zometeen na het nieuws van 2 uur verder met OSR in de middag met Peter Derks en Martin Huybers. Fijne dag verder. Morgen om 12 uur ben ik er weer. Laatste vandaag. Stromae.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het cryptoplatform Knaken is door de rechter in Rotterdam failliet verklaard. Eind vorige maand vroeg het Openbaar Ministerie het faillissement aan na signalen over een zeer zorgwekkende situatie. 7 miljoen euro aan tegoeden van Knaken-klanten is verdwenen en onduidelijk is hoe dat gebeurd is. De rechter vindt dat het openbaar belang het faillissement rechtvaardigt. Knaken stelde voor de beschikbare tegoeden onder de klanten te verdelen, maar volgens de rechter is er te weinig geld in kas. De Europese Commissie vindt dat Italië aan de slag moet met het terugnemen van asielzoekers die vanuit Italië naar andere EU-lidstaten zijn doorgereisd. Jaarlijks bepaalt de Europese Commissie welke EU-landen asielzoekers moeten overnemen van landen die met een hoge migratiedruk te maken hebben. Dat zijn nu Italië, Spanje, Cyprus en Griekenland. Als tegenprestatie moeten die landen asielzoekers terugnemen die eerder in een van de 4 landen een asielaanvraag deden. In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben 103 democraten gestemd voor het beëindigen van de militaire hulp door de VS aan Israël. Zij steunden het voorstel om een kleine 3,3 miljard dollar aan militaire steun aan Israël stop te zetten. Niet eerder waren zoveel democraten voor het stopzetten van de hulp. Uiteindelijk kregen ze het niet voor elkaar omdat 98 democraten en de republikeinen die in de meerderheid zijn de hulp aan Israël willen voortzetten. De 55-jarige Oost-Duitse neonazi Marla Svenja Libich, die veroordeeld is wegens het aanzetten tot haat, is na overlevering door Tsjechië in Duitsland overgebracht naar een mannengevangenis. Libich is transgender en moest zich eerder bij een vrouwengevangenis melden om een straf van 1,5 jaar uit te zitten, maar verdween naar Tsjechië. Het Duitse gevangeniswezen heeft nu besloten dat Libich naar een mannengevangenis gaat, omdat de transgender trucjes en spelletjes met justitie zou spelen. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Baken op Omroep Peelrand. Deze zomer zijn in Gemert deelauto's te vinden op het vakantieplein Vestijn op het Ridderplein. Een deelauto gebruik je wanneer je hem nodig hebt. Je deelt het voertuig met anderen en betaalt alleen voor het gebruik. In Gemert staan 5 deelauto's bestemd voor alle inwoners van de gemeente. Binnenkort komt er een 6e deelauto bij. Elke deelauto heeft een vaste parkeerplaats met een laadpaal. Er staan 2 auto's op het Ridderplein 1, 1 in de Aldebiezenstraat 31, 1 in de Pastoor Attendorenstraat 46 en 1 bij Cafetaria De Wijst. De gemeente Gemert-Bakel wil samen met de inwoners de leefomgeving vergroenen en het landschap versterken. Daarom kunnen inwoners gratis bomen en struiken aanvragen om de gemeente nog groener en mooier te maken, maar vooral ook om de omgeving beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Iedere inwoner kan maximaal 3 bomen aanvragen. Iedere grondeigenaar in het buitengebied kan daarnaast ook nog struiken aanvragen voor op het perceel. Dit kan via de gemeentelijke website. Er is een beperkt aantal bomen en struiken beschikbaar voor deze actie. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De Heuvelen Lieshout moet in de toekomst weer het dorpshart van Lieshout worden. Omdat er de komende jaren rondom de heuvel nog veel gaat gebeuren, kan deze nog niet worden ingericht zoals men wil. Maar wat wel kan, dat wordt ook al verbeterd. Denk aan meer ruimte voor wandelaars en fietsers en plantenbakken als groene aankleding. Daarnaast blijft de heuvel de plek voor evenementen. Er wordt gewerkt aan een ontwerp voor de tijdelijke herinrichting. Na de zomervakantie wordt deze voorgelegd aan mensen, ondernemers en organisaties rondom de heuvel. In het najaar willen ze met het werk gaan beginnen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Het werd een enorm het succes voor deze heren van Sliff and the Tears, Driver's Seat, in 1980. En 11 jaar later werd het nummer opnieuw uitgebracht en werd het gebruikt in een commercial voor autoradio's. Ouzer in de middag, ik heet je van harte welkom. Ik ben bij je tot 4 uur vanmiddag.
1: Peter Derks.

De zogeheten Nederbeat uit Den Haag kwamen ze vandaan. Smile, It's Gonna Be Alright. En dat nummer werd geschreven door George Kooijmans van de Golden Earring. Nou, we zijn in de middag onderweg hier op de radio Fats & Small samen met Earth, Wind & Fire in september. En dit is de nummer 1 van de Billboard 100. Alan Langley, Choosing Texas.

Overwege juli, dus ja, juli, augustus, september. Ja, dat ziet er alweer op hoor. Ja. Dat waren Earth with the Fire en That's a Small. Ozer, in de middag onderweg staat klaar muziek uit Volendam van The Cats. Sure, he's a cat, komt eraan. En eerst nu nog meer muziek van eigen bodem. Dit is Toontje Lager in de gedachten.

Plain Whiteys en Hey There Delilah. Dit is OZ 920 en ja, steeds meer luisteraars weten ons te vinden. Zo ook op het bedrijventerrein De IJzerZijp in Gemert. Daar luistert ook de gevestigde houthandel daar naar OZ 920. Dat is mooi. Zometeen, Keer de Koor op de radio. I'll be waiting na deze van Astral Drive, Summer of 70.

Hij blijft geduldig wachten, deze Key & Duke, I'll Be Waiting, een van zijn grote hits. Zo zijn er 9-2-0. Ook vandaag is het weer een zonnige dag, wel bewolkt en maximaal 30 graden. En de temperaturen gaan na vandaag toch wel iets zakken. Gelukkig maar, zou ik bijna willen zeggen. Zometeen hier op de radio, Bill Wyman, CC, Your Sweet on Rockstar en de Beach Boys, Good Vibrations, ook zometeen. Dit is eerst CC Pemberton en finally...

Good Vibrations, zolang de batterijen maar niet leeg zijn. Dat waren de Beach Boys hier bij OZR-DG2.nl. Dit is een donderdagmiddag. Onderweg staat klaar nog even kijken. Eva Max, Sweet But Psycho. En eerst nu deze mooie van Simply Red. Something Got Me Started.

Eva Max hier bij OSR920 Sweet But Psycho. Zometeen hier om 3 uur het radio nieuws en ook het nieuws uit jouw regio. En dat hoor je dan terug in de regio break. En dan ben ik nog graag een uurtje terug tussen 3 en 4 met het tweede uur OSR in de middag.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat er in Nederland sprake van een watertekort is. Er zullen maatregelen getroffen worden, denk daarbij aan de inzet van de stuwen in rivieren en het voorbereiden van extra pompen. Een woordvoerder legt uit dat de waterstanden van de rivieren verder verslechterd zijn. In bepaalde regio's staan sloten droog en enige verbetering is niet in zicht. Volgens het ministerie blijft er genoeg drinkwater beschikbaar, maar roept op om zo bewust mogelijk met dat drinkwater om te springen. Het RIVM laat weten dat vanaf morgen het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht is. Afgelopen weekend kondigde het KNMI code geel af vanwege hitte voor 7 provincies in Zuid- en Midden-Nederland. En die waarschuwing is vanaf vanavond 8 uur van de baan. Het KNMI verwacht de komende dagen koeler weer met temperaturen van maximaal 22 graden. Het Nationaal Hitteplan treedt in werking om verzorgers van kwetsbare groepen op de hitte te attenderen. Het advies luidt dan: drink genoeg, hou ruimtes koel en blijf tijdens de warmste uren binnen. Deze maand hebben de energiebedrijven hun variabele gascontracten met zo'n 7% verhoogd. Volgens de autoriteit Consument en Markt liggen de tarieven daarmee 12% hoger dan voor de oorlog in het Midden-Oosten. De variabele elektriciteitstarieven stegen minder hard, zo'n 3%. Na het uitbreken van de oorlog eind februari kozen veel consumenten voor een vast contract. Het aantal klanten dat naar een ander energiebedrijf overstapte bleef laag. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat een Canadese vrouw een koningspython in haar BH het vliegtuig probeerde in te smokkelen. Toen de slang bij een veiligheidscontrole op Schiphol werd ontdekt, zei de vrouw dat ze het dier bij een Amsterdams hotel had gevonden. Die verklaring werd niet geloofd. De slang is in beslag genomen en wordt deskundig opgevangen. Tegen de vrouw is een proces-verbaal opgemaakt. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baken op Omroep Peelrand. Deze zomer zijn in Gemert deelauto's te vinden op het vakantieplein Festijn op het Ridderplein. Een deelauto gebruik je wanneer je hem nodig hebt. Je deelt het voertuig met anderen en betaalt alleen voor het gebruik. In Gemert staan 5 deelauto's bestemd voor alle inwoners van de gemeente. Binnenkort komt er een 6e deelauto bij. Elke deelauto heeft een vaste parkeerplaats met een laadpaal. Er staan 2 auto's op het Ridderplein 1, 1 in de Aldebiezenstraat 31, 1 in de Pastoor Attendorenstraat 46 en 1 bij Cafetaria De Wijst. Tijdens de zomervakantie hebben de Labeekse huiskamers tot en met vrijdag 21 augustus aangepaste openingstijden. Om te voorkomen dat mensen voor een gesloten deur staan, heeft de gemeente een overzicht gemaakt. De huiskamer in Beek en Donk is op woensdag geopend van 9 tot 5. De huiskamer in Mariehout is op maandag open van 8:30 tot 4:30. De huiskamer in Lieshout is op dinsdag en donderdag geopend van 2 tot 5. En in augustus op dinsdag van 2 tot 11. De huiskamer in Adrichsel is tijdens de zomervakantie gesloten. De Heuvelen Lieshout moet in de toekomst weer het dorpshart van Lieshout worden. Dat er de komende jaren rondom de heuvel nog veel gaat gebeuren, kan deze nog niet worden ingericht zoals men wil. Maar wat wel kan, dat wordt ook al verbeterd. Denk aan meer ruimte voor wandelaars en fietsers en plantenbakken als groene aankleding. Daarnaast blijft de heuvel de plek voor evenementen. Er wordt gewerkt aan een ontwerp voor de tijdelijke herinrichting. Na de zomervakantie wordt deze voorgelegd aan mensen, ondernemers en organisaties rondom de heuvel. In het najaar willen ze met het werk gaan beginnen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.

Bowie zijn 19-0, Nickelback op je radio. And how you reminds me. Vakantie vieren doe je natuurlijk inderdaad met de radio aan op OZR 920. En je kunt ons volgen via diverse kanalen. Onder andere via 2 DAB Plus kanalen online. En ook via 4 FM frequenties. Voor alle kanalen en frequenties ga naar de website van OZR. Dat is OZR 920.

nog even blijven. Mo en Douwe Bob waren dat. En ja, die laatste komt aanstaande zaterdag op het hoofdpodium van de Zwarte Cross. Jazeker. Zometeen nog gaan kijken bij de Joel en de mooie Piano Man komt eraan na deze van Living Color. Dit is Club.

Blackfield en A Thousand People. En daarvoor hadden we het mooie Piano Man van Billy Joel. Zo direct hier op de radio nog muziek voor je van Bob Marley en de Wailers. Stir It Up en Train, 50 Ways to Say Goodbye. Beide platen onderweg. Eerst nu deze grootheid van de Pasadena's al een keer uit de jaren 80.

een lekkere zomerhit is dit, zeg. DJ Hugel en Salto en Jamaica. Straks deel 2 van OSR in de middag met Martien Hebbers. Mag ik jou nog een hele fijne...

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Ook land- en tuinbouworganisatie LTO maakt zich zorgen over de droogte in Nederland. En dit gevoel is versterkt doordat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de situatie naar een feitelijk watertekort heeft opgeschaald. Het opschalen houdt in dat de autoriteiten het weinige water in Nederland via een landelijk vastgestelde volgorde gaan verdelen. De dijken en de drinkwatervoorziening hebben prioriteit. Daarna komt er water voor de landbouw beschikbaar. Deze maand hebben de energiebedrijven hun variabele gascontracten met zo'n 7% verhoogd. Volgens de autoriteit Consument en Markt liggen de tarieven daarmee 12% hoger dan voor de oorlog in het Midden-Oosten. De variabele elektriciteitstarieven stegen minder hard, zo'n 3%. Na het uitbreken van de oorlog eind februari kozen veel consumenten voor een vast contract. Het aantal klanten dat naar een ander energiebedrijf overstapte bleef laag. In Italië is de oud-topman van het wegenbouwbedrijf dat de 45 meter hoge Morandi-brug in Genua beheerde tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De beroemde brug stortte in 2018 in en de topman werd schuldig bevonden aan nalatigheid en doodslag. Door het instorten van de brug kwamen 43 mensen om het leven. 57 verdachten moesten voor de rechter verschijnen. De brug was in 1967 in gebruik genomen en volgens de aanklager was er sindsdien weinig onderhoudswerk aan de brug verricht. Bij zijn laatste officiële bezoek aan Oekraïne heeft de Britse premier Starmer van de Oekraïnse president Zelensky een vredesorde gekregen. Die onderscheiding krijgen personen die zich inzetten voor soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Zelensky sprak lovende woorden over het Verenigd Koninkrijk dat Oekraïne altijd gesteund heeft en dat nog altijd doet. Starmer mocht namens het VK Oekraïne 300 miljoen euro geven die gebruikt zal worden om Zweedse gevechtsvliegtuigen aan te schaffen. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. De Heuvelen Lieshout moet in de toekomst weer het dorpshart van Lieshout worden. Dat er de komende jaren rondom de heuvel nog veel gaat gebeuren, kan deze nog niet worden ingericht zoals men wil. Maar wat wel kan, dat wordt ook al verbeterd. Denk aan meer ruimte voor wandelaars en fietsers en plantenbakken als groene aankleding. Daarnaast blijft de heuvel de plek voor evenementen. Er wordt gewerkt aan een ontwerp voor de tijdelijke herinrichting. Na de zomervakantie wordt deze voorgelegd aan mensen, ondernemers en organisaties rondom de heuvel. In het najaar willen ze met het werk gaan beginnen. In De Dreef in Aardrijkstel heeft wethouder Monika Slaats namens de gemeente Laabeek afscheid genomen van Annie Gerrits. Annie heeft samen met haar man Hans gedurende 36 jaar het beheer gevoerd over het multifunctionele gebouw. Al die jaren was het ontmoetingsplek voor verenigingen, sporters, bezoekers en inwoners. Hans overleed in december vorig jaar en Annie vond de tijd om te stoppen. Het beheer wordt nu overgenomen door de gemeente. Aan de bestaande afspraken en geplande activiteiten verandert er niets. Na de zomersluiting is De Dreef weer geopend vanaf 24 augustus. Inwoners uit Laabeek die hun woning of bedrijf willen verbouwen of iets willen bouwen in hun tuin, hebben mogelijk een vergunning nodig. Met vragen kan de gemeente gebeld worden of er kan een afspraak worden gemaakt. Hoe concreter de vraag, hoe gerichter aan meegekeken kan worden. Het gesprek is bedoeld als eerste verkenning. Voor een formele beoordeling of het besluit is meestal een conceptaanvraag, een vergunningsaanvraag of andere formele procedures nodig. Gemeente Laabeek is deze manier van ondersteunen als proef gestart. Op basis van de ervaringen wordt bekeken hoe deze dienstverlening kan worden voortgezet. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

De voormalige zanger van Van Halen, David Lee Roth en Just Like Paradise. Inderdaad, is het, het lijkt wel een paradijsje. Welkom in, in de middag deel 2. Tot aan 6 uur, het allerbeste weer. Het is vandaag donderdag 16 juli, de dag waarop de Zwarte Cross begint. Ja, die duurt 4 dagen lang. Dit zijn de Fine Young Cannibals.

De Nederlandse analoogs wereldberoemd geworden omdat ze Beatles albums uit de studio volledig live reconstrueren met alleen analoge instrumenten, geen computers, geen concessies. En ze spelen de Beatles muziek die de Beatles zelf nooit konden uitvoeren. Maar dit was overigens iets uit 2022 van niet de Beatles, maar hun eigen nummer van de LP So Far. En we hadden daarvoor de Fine Cannibals met I'm Not the Man I Used to Be. Hier is Sir Cliff Richard, The Young Ones,

0: County.
1: Kenny Rogers en de First Edition zat er in de tijd bij Coward of the County. En we hadden daarvoor Michael Kiwanuka met het prachtige nummer Cold Little Heart. En graag zou ik de lange uitvoering van bijna 10 minuten laten horen, maar dat doen we op een andere keer nog wel eens. We gaan zo meteen eerst even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. En hier eerst Nino Tempo en April Stevens.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Ook land- en tuinbouworganisatie LTO maakt zich zorgen over de droogte in Nederland. En dit gevoel is versterkt doordat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de situatie naar een feitelijk watertekort heeft opgeschaald. Deze maand hebben de energiebedrijven hun variabele gascontracten met zo'n 7% verhoogd. In Italië is de oud-topman van het wegenbouwbedrijf dat de 45 meter hoge Morandi-brug in Genua beheerde tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De beroemde brug stortte in 2018 in en de topman werd schuldig bevonden aan nalatigheid en doodslag. Bij zijn laatste officiële bezoek aan Oekraïne heeft de Britse premier Starmer van de Oekraïnse president Zelensky een vredesorde gekregen. Die onderscheiding krijgen personen die zich inzetten voor soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Ja, ze is weer springlevend. Celine Dion leidt aan het stiff person syndrome. Maar het gaat er weer een stukje beter. Met er vanaf 12 september tot 14 oktober gaat ze 10 shows geven in de Parijs. In La Défense Arena. En dat betekent dus dat het alweer een stukje beter gaat. We draaiden de grote wereldhit van lange tijd geleden. I'm Alive. En hier is Elton John, Sir Elton John. Club at the End of the Suites.
1: When the

Donna en haar James Bond-achtige nummer What a Way to Die van de nieuwe LP. En Weeks and Company hadden met Rock Your World. En Sir Elton John met Club at the End of the Street. Uit Australië, In Excess en Never, Never Tears Apart.

De Philly sound uit de jaren 70, 1973 om precies te zijn. De Dirty Old Man van de 3 Degrees. Samen 3 graden. Ja, we hebben het iets zwaarder. Meer dan 30 graden. En we hadden In Excess met Never Tears Apart. Afgelopen weekend was hij nog de grote ster op het Bospop Festival in Weert. Lenny Kravitz en Believe in Me. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur. Daarna zijn we terug voor het laatste gedeelte van OSR in de middag.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Er zit geen schot in de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor het openbaar vervoer. De gesprekken zijn vastgelopen en de vakbonden zeggen dat ze uitonderhandeld zijn. Na de zomer zullen de bonden met hun leden gaan overleggen en zullen plannen voor een mogelijke staking besproken worden. In het openbaar vervoer zijn zo'n 13.000 mensen werkzaam. De werkgevers hebben aangegeven te willen blijven praten met de bonden. Zij vinden hun voorstel eerlijk. De ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie, Tom Berendsen en David van Weel, vinden ook dat de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen moet worden. Het gaat om Karim Khan. Hij wordt beticht van seksueel wangedrag. Vorige maand werd de Brit officieel geschorst. Volgens persbureau Reuters had Khan een relatie met een advocaat die voor hem werkte. Dit liep uit op seksueel contact zonder wederzijdse instemming. Volgende week vrijdag praten de 125 lidstaten met elkaar om een beslissing over Khan's lot te nemen. De Oekraïense president Zelensky zegt begrip te hebben voor demonstraties tegen het ontslag van de Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov. Hij legt uit dat hij geen keus had om deze beslissing te nemen, omdat Fedorov en de legerleiding niet meer met elkaar praten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev werd gedemonstreerd tegen het ontslag van de defensieminister. De reden voor het ontslag van Fedorov werd niet gegeven, maar aangenomen wordt dat het met zijn manier van leidinggeven te maken heeft. Duitsland en Frankrijk maken plannen om gezamenlijk met Franse kernwapens te oefenen. Frankrijk is de enige kernmacht op het Europese vasteland en wil de nucleaire paraplu met meer Europese bondgenoten gaan delen. Duitsland heeft zich als eerste aangemeld. Een Frans gevechtsvliegtuig dat met kernwapens kan worden uitgerust gaat op een Duitse luchtmachtbasis samen tanken met een Duitse jager. Nederland heeft ook oren naar samenwerking en overlegt of het later zou kunnen aansluiten. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. In het noordoosten kan een

Ik split de nieuwe muziek van Lost Frequencies, de Belgische DJ, producer en songwriter die in het dagelijks leven gewoon Felix de Laat heet. En de breedte Live It All. Hier is Maroon 5. This is

0: Een van de leden van de legendarische Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham op solo met het nummer Trouble. En we hadden de band The Real Thing, die we nog kennen van You to Me Are Everything and Can't Get By Without You. Een derde grote hit, die heette overigens Can You Feel the Force? Die draaiden we net. We gaan zo meteen even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst muziek uit de speelfilm Philadelphia, waarin Tom Hanks en Denzel Washington de hoofdrol speelden. De Bos zingt erover. The Streets of Philadelphia.
1: I was

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Er zit geen schot in de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor het openbaar vervoer. De gesprekken zijn vastgelopen en de vakbonden zeggen dat ze uitonderhandeld zijn. De ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie, Tom Berendsen en David van Weel, vinden ook dat de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen moet worden. Het gaat om Karim Khan. Hij wordt beticht van seksueel wangedrag. De Oekraïense president Zelensky zegt begrip te hebben voor demonstraties tegen het ontslag van de Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov. Duitsland en Frankrijk maken plannen om gezamenlijk met Franse kernwapens te oefenen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. In het noordoosten kan een regen- of onweersbui vallen. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

de Franse chansonnier, zoals dat daar heet, Michel Fugain. En Une belle histoire, een nummertje uit 1972. Hij deed het samen met Le Big Bazaar. Later is de plaat min of meer half vertaald. Une belle histoire, een mooi verhaal. Maar dan samen met Paul de Leeuw en de Nederlandse groep Allerliefste, want die hadden er ook een hit mee. Die wist Madonna, Power zeg, Crazy for You. Way in-

0: De uiterst dansbare muziek van La Bouche en Be My Lover. En we hadden Waylon met The Wicked Way. En Madonna zong Crazy For You. Op Power zeg 920, tijd voor The Man in Black. Hier is Johnny Cash.
1: Well,

Linkin Park kreeg ondersteuning van Jay-Z in de tijd met het nummer Numb Encore. En we hadden verstaanbare muziek, wat heet verstaanbaar? Limburgs uit Horst-Amerika, Rouwenaise en De Bruid op Blote Voeten. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur start ons avondprogramma De Avond Door met Tom Holland, met Kees van Kooi, met Peter Boer, met Peter Leenders. En daarna Beren de Koenders. Tot aan middernacht, voor de nacht begint. Ik wens je nog een hele fijne, zwoele zomeravond. En we hebben nog muziek van RP, WL en Roses. Tot morgenmiddag.

0: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Door de aanhoudende droogte breiden de waterschappen in Limburg en Midden-Brabant het verbod uit om water uit sloten en beken te halen. In het hele gebied van waterschap de Dommel geldt nu een onttrekkingsverbod. Waterschap Limburg schaalt op naar code rood vanwege de kritieke situatie voor de natuur. Vanaf morgen mogen ook telers van onder meer lelies, fruit en bomen geen oppervlaktewater meer oppompen. Er blijven wel uitzonderingen voor het koelen van fruit en het blussen van branden. Het Oekraïense parlement heeft een nieuwe regering goedgekeurd met wel de nodige onrust over het vertrek van de populaire defensieminister Fedorov. Wie hem en de nieuwe buitenlandminister opvolgen, maakt president Zelensky later bekend. Volgens NAVO-topman Rutte verandert er waarschijnlijk weinig aan de Oekraïense oorlogsstrategie. Vandaag werd er in Oekraïne vreedzaam geprotesteerd tegen het vertrek van Fedorov, die nog maar een half jaar in functie was. De reden van zijn vertrek is onbekend. Er zit geen schot in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het openbaar vervoer. De gesprekken zijn vastgelopen, de vakbonden FNV en CNV zeggen dat ze uitonderhandeld zijn en sluiten stakingen na de zomer niet uit. De cao geldt voor zo'n 13.000 werknemers, onder meer bij Arriva en Transdev. Volgens de vakbonden blijven er in het voorstel nog belangrijke verslechteringen staan. Maar de werkgevers vinden juist dat er een eerlijk bod op tafel ligt en willen de gesprekken daarover ook voortzetten. En Duitsland en Frankrijk maken plannen om samen te oefenen met Franse kernwapens. Frankrijk is nu de enige kernmacht op het Europese vasteland en wil die nucleaire paraplu meer met de Europese bondgenoten gaan delen. Duitsland heeft zich als eerste aangemeld. Een Frans gevechtsvliegtuig dat met kernwapens kan worden uitgerust gaat op een Duitse luchtmachtbasis samen tanken met een Duitse jager. Nederland heeft ook wel oren naar samenwerking en overlegt of het later zou kunnen aansluiten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baker op Omroep Peelrand. In De Dreef en Aderiksel heeft wethouder Monika Slaats namens de gemeente Labeek afscheid genomen van Annie Gerrits. Annie heeft samen met haar man Hans gedurende 36 jaar het beheer gevoerd over het multifunctionele gebouw. Al die jaren was het ontmoetingsplek voor verenigingen, sporters, bezoekers en inwoners. Hans overleed in december vorig jaar en Annie vond het tijd om te stoppen. Het beheer wordt nu overgenomen door de gemeente. Aan de bestaande afspraken en geplande activiteiten verandert er niets. Na de zomersluiting is De Dreef weer geopend vanaf 24 augustus. Tijdens de zomervakantie hebben de Labeekse huiskamers tot en met vrijdag 21 augustus aangepaste openingstijden. Om te voorkomen dat mensen voor een gesloten deur staan, heeft de gemeente een overzicht gemaakt. De huiskamer in Beek en Donk is op woensdag geopend van 9 tot 5. De huiskamer in Mariehout is op maandag open van 8:30 tot 4:30. De huiskamer in Lieshout is op dinsdag en donderdag geopend van 2 tot 5. En in augustus op dinsdag van 2 tot 11. De huiskamer in Aderiksel is tijdens de zomervakantie gesloten. Een veilige buurt is belangrijk. Daarom werkt de gemeente Labeek elke dag aan een veilige leefomgeving. Bijvoorbeeld met goede straatverlichting, een schone buurt en door overlast aan te pakken. Ook wordt op dit moment een geschikte plek gezocht voor een noodsteunpunt. De gemeente heeft een onderzoek uitgevoerd naar wat de inwoners belangrijk vinden voor een veilige buurt en hoe ze denken over een noodsteunpunt. Dit is gedaan via het inwonerspanel, waarbij ook inwoners die niet aangesloten zijn bij het panel de vragenlijst konden invullen. Resultaten van het onderzoek zijn te lezen op gemeentepanel.nl/labeek. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

Altijd een leuk liedje van de Mavericks om dat weer eens op de radio terug te horen. Dit was All You Ever Do Is Bring Me Down. En ze werden het alweer een paar minuten zes op deze donderdagavond tot aan 10 uur zijn tijd voor de avond door. Eerst hier met de Holland. Daarna krijgen we Kees Verkooy, Peter Boer en Peter Rolender. En hier is Santana, hun cover van een hit van de Zombies. She's Not There.

Blues van The Way It Is. Dat was Bruce Hornsby in The Range met Every Little Kiss. En de Volstand Adem met hun versie van She's Not There. En die nam ze weer terug naar de jaren 70. Tijd voor een lekker zomers liedje. Alle tijden. Hier is in The Love and Spoonful en Summer in the City.

Martin Mon, lekkere muziek iedere keer als het weer raakt met zijn nieuwe singles. Het was Somber and My Body Isn't Ready in the Fall, Love and Spoonful en Summer in the City. Zometeen tijd voor onze eendagsvlieg, maar nu eerst Steve Miller Band, Rockin' Me and the Temptations.

Zal al lang die grote successen achtergegeven, want dit was in de jaren 80 toch nog een hele leuke hit van de Temptations en Treat Her Like a Lady. En daarvoor Steve Miller Band met Walk In Me. Tijd geworden voor ons heen, dat vliegen onze One Hit Wonder. Lekker zomerse voor deze donderdagavond. Uit het jaar 2003, 18 was de hoogste notering tot 40 hier is Juanes en Adios

weet stil rondom deze jongen. James Morrison en Nothing Ever Hurt Like You. En daarvoor wel Alicia Bridges met een disco klassieker. And I Love The Nightlife. Terug in 1964. Merry World.

0: Happiness. Hierbij horen ze 24 uur per dag lekkere muziek van de afgelopen 60 jaar. Dat was Alexis Jordan. Daarvoor Mary Wells en My Guy. Als je de Golden Girls kent, ken je deze plaat ook. Andrew Gold, thank you for being a friend.
1: Thank you.

Ed Sheeran en Overpass Graffiti, de vader Andrew Gold. En thank you for being a friend. Op naar het nieuws van 7 uur. Morgen ben ik weer om 6 uur voor een nieuwe aflevering van De Avond Door. Hier is naar Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De lonen zijn ook in de eerste helft van dit jaar stevig gestegen. Volgens werkgeversvereniging AWVN kwamen de lonen in nieuwe cao's gemiddeld 3,2% hoger uit. Dat blijkt uit 246 cao's die zijn afgesloten voor 1,9 miljoen werknemers. De hoge inflatie en de krappe arbeidsmarkt zorgen ervoor dat vakbonden blijven inzetten op flinke loonsverhogingen. Werkgevers zijn bang dat die hoge looneisen de concurrentiepositie van bedrijven onder druk zetten. Maar de vakbonden houden vast aan een looneis van 6%. In Oekraïne is vandaag fel geprotesteerd tegen het ontslag van minister van Defensie Fedorov. In Kiev en andere steden eisten demonstranten dat hij terugkomt omdat hij volgens hen het leger heeft gemoderniseerd. Fedorov was maar 6 maanden minister, maar hij werd populair door zijn inzet voor drones en nieuwe technologie waar het leger veel profijt van had en nog heeft. Achter zijn vertrek speelt ook een conflict met de legerleiding. President Zelensky heeft nog geen opvolger benoemd, het parlement is wel akkoord met de nieuwe regering. Door de aanhoudende droogte breiden de waterschappen in Limburg en Midden-Brabant het verbod uit om water uit sloten en beken te halen. In het hele gebied van waterschap de Dommel geldt nu een onttrekkingsverbod. Waterschap Limburg schaalt op naar code rood vanwege de kritieke situatie voor de natuur. Vanaf morgen mogen ook telers van onder meer lelies, fruit en bomen geen oppervlaktewater meer oppompen. Er blijven wel uitzonderingen voor het koelen van fruit en het blussen van branden. En Oekraïne ontkent dat het de hoofdwerktuigkundige van de kerncentrale in Zaporizhia heeft gedood. Rusland zegt dat de man is omgekomen bij een Oekraïnse droneaanval, maar levert daar vervolgens geen bewijs voor. Volgens Kiev probeert Moskou wereldwijd de angst voor een kernramp aan te wakkeren en Oekraïne daarvan de schuld te geven. De grootste kerncentrale van Europa in Zaporizhia staat op bezet Oekraïns grondgebied en kwam al snel na de Russische inval in handen van Rusland. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Gemeente Gemert-Bakel wil samen met de inwoners de leefomgeving vergroenen en het landschap versterken. Daarom kunnen de inwoners gratis bomen en struiken aanvragen om de gemeente nog groener en mooier te maken. Maar vooral ook om de omgeving beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Iedere inwoner kan maximaal 3 bomen aanvragen. Iedere grondeigenaar in het buitengebied kan daarnaast ook struiken aanvragen voor het perceel. Dit kan via de gemeentelijke website. Er is een beperkt aantal bomen en struiken beschikbaar voor deze actie. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Milhezen heeft dringend nieuwe woningen nodig, maar de wijze waarop de plannen aan de Milhezenstraat zijn goedgekeurd baart zorgen. CDA, Dorpspartij en D66 stemden in met de bouw van maar liefst 87 woningen en een supermarkt, zonder dat er duidelijkheid is over cruciale aspecten. Zo ontbreekt informatie over geur, de gezondheid en bescherming van toekomstige bewoners en de gevolgen voor de agrarische ondernemer een bestaand varkensbedrijf. Het CDA kon geen antwoord geven op de vraag welke geurbescherming deze nieuwe wijk in de toekomst krijgt. Dorpspartij en D66 reageerden helemaal niet op de vraag. Gemeenten Boekel, Maashorst en Land van Kuik hebben gezamenlijk controles uitgevoerd bij zo'n 25 locaties waar arbeidsmigranten verblijven. Deze controles vonden zowel overdag als 's avonds plaats. De actie was erop gericht een goed beeld te houden van de leef- en werksituatie van deze migranten. Ook wil men signalen van mogelijke uitbuiting of mensenhandel in een vroeg stadium herkennen. Tijdens de controles zijn gesprekken gevoerd met ongeveer 120 arbeidsmigranten op hun woonadres. De controles vonden plaats onder regie van het interventieteam Maas en Leigraaf. Er zijn geen misstanden vastgesteld. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
4: Precies wat je nodig hebt.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Kees van Kooi.

School is out. Misschien best wel een klein beetje toepasselijk. Want de meesten hebben toch wel vakantie. Welkom, het is 7 over 7. En dat betekent dat je kunt luisteren naar deel 2 van jouw avond door op OZN 920. Tot 8 uur een hele leuke lijst met heel veel leuke muziek voor je. Zoals we hoorden, we begonnen met Alice Cooper, The Scheme en hun grote hit Somewhere Only We Know.

We hebben tegenwoordig steeds vaker te maken met overstromingen en dat soort dingen. Nou, en dan moeten vaak mensen ingezet worden om te achterhalen wat er aan de hand is. Nou, daar hebben ze wat op gevonden. Kakkelakken met duikerspakjes, ja, ik zie het voor je. Die gaan waarschijnlijk in de toekomst ingezet worden. Bij reddingsoperaties zoals bij overstromingen en andere dingen.

Heb je gisteren ook zo tenenkrommend zitten kijken naar de wedstrijd Argentinië tegen Engeland? Of andersom? 1-0 voor Engeland. En ik had een klein beetje de stille hoop dat Argentinië eruit zou gaan. Maar goed, ja. Niet gebeurd dus. Maar goed, Laura Pausini, Nicole Scherzinger en Robbie Williams, die treden zondag op tijdens de slotceremonie, voorafgaand aan de finale van 2K voetbal. En ook Tom Cruise komt. Die zal wel weer ergens mee naar beneden komen, denk ik.

De afgelopen dagen was het echt zinderend warm. En een hoop mensen die toch last hadden van de warmte. En meestal is het probleem dat je niet kunt zweten. Je kunt je warmte niet kwijt. Dus ja, sommige mensen kunnen er heel slecht tegen. En misschien dat nu eventjes iets beter wordt.

Ik heb een biografie gelezen over deze man. Nou kijk, van mevrouw meerdere maanden horen. Jij leest nooit. Nou, ik kan de rust niet vinden om te lezen, maar dit was toch wel heel interessant. Lijkt een hele moeilijke man geweest te zijn. Zeker naar zijn gezin, maar ook naar zijn bandleden toe. En er zijn sommige bandleden gewoon kwaad van het toneel afgestapt.

En met deze leuke van The Outcast neem ik afscheid van je voor deze donderdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En een mooie nachtprogrammering. En wat mij betreft, tot morgen. Bye.

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. ING moet de Consumentenbond inzage geven in afspraken met Google over klantgegevens. De rechter bepaalde dat de bank de overeenkomst over betalen via Google Pay moet delen. De Consumentenbond maakt zich zorgen over de privacy van klanten die met een Android-telefoon betalen, want ING stapte vorig jaar over van de eigen betaalapp naar Google Pay voor contactloos betalen. En dat is onwenselijk volgens de Consumentenbond, omdat er klantgegevens dan terechtkomen bij een techgigant die bekend staat als privacy-schender. Een 63-jarige man uit Vlissingen heeft van de rechter 4 jaar celstraf gekregen, waarvan een jaar voorwaardelijk vanwege de verkrachting en aanranding van een minderjarig meisje. Het slachtoffer was ruim 35 jaar jonger dan hem en zat in het voetbalteam waar hij leiding aan gaf. De man moet het slachtoffer €20.000 schadevergoeding betalen en kreeg ook een beroepsverbod van 5 jaar. Hij heeft seksueel misbruik altijd ontkend. Maar de man was in 2003 ook al veroordeeld voor ontucht met zijn pleegdochter. De lonen zijn ook in de eerste helft van dit jaar stevig gestegen. Volgens werkgeversvereniging AWVN kwamen de lonen in nieuwe cao's gemiddeld 3,2% hoger uit. Dat blijkt uit 246 cao's die zijn afgesloten voor 1,9 miljoen werknemers. De hoge inflatie en de krappe arbeidsmarkt zorgen ervoor dat vakbonden blijven inzetten op flinke loonsverhogingen. Werkgevers zijn bang dat die hoge looneisen de concurrentiepositie van bedrijven onder druk zetten. Maar de vakbonden houden vast aan een looneis van 6%. En er komt na 4 eeuwen een einde aan het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten. Het Franse parlement heeft namelijk een nieuwe grens op het Caribisch eiland wettelijk vastgelegd. De grens was sinds 1648 nooit officieel bepaald en dat zorgde jarenlang voor geschillen. Nederland moet de overeenkomst nog wel goedkeuren voordat de nieuwe grens ook definitief is. Die grens tussen het Nederlandse Sint Maarten en het Franse Saint-Martin is ongeveer 10 kilometer lang. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baker op Omroep Peelrand. De gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli het omgevingsplan voor Boekels Ven vastgesteld. Dit plan maakt herontwikkeling van een camping naar een recreatiepark mogelijk met maximaal 120 recreatiewoningen, kampeerplaatsen en centrale voorziening. Ook het omliggende bosgebied krijgt een opknapbeurt. Het gebied, inclusief het voormalig bungalowpark De Vliegberg, wordt opnieuw ingericht met inheemse bomen en krijgt een natuurbescherming. Eerdere bouwmogelijkheden voor 16 recreatiewoningen vervallen hiermee. Het plan is gewijzigd, vastgesteld na 4 ingediende zienswijzen. Bibliotheek De Lage Beemte houdt een speciale workshop papierbloemen maken tijdens het Zebra Festival. De workshop is op zaterdagmiddag 22 augustus van 3 tot 5 uur. Locatie is poppodium De Bunker aan de Sint-Annastraat 60 in Gemert. Deelnemers maken bloemen van oude boeken. Workshophost Lola laat zien hoe je een unieke letterboeket kunt maken. Activiteit is leuk voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Meer informatie en inschrijven vind je op de website van Bibliotheek De Lage Beemde. Defensie mag nog 2 jaar lang vervuild water met PFAS-stoffen lozen bij de voormalige vliegbasis De Peel. Waterschap AMA's gedoogt deze eigenlijk illegale lozingen tijdelijk. Er zijn afspraken gemaakt om de vervuiling uiteindelijk te stoppen en de controle te verbeteren. Defensie loost het water om de start- en landingsbanen droog te houden. Dit is noodzakelijk om de optie tot hergebruik van de basis open te houden. De PFAS komt waarschijnlijk van oud blusschuim dat in het verleden is gebruikt. Aan het gedogen zijn strenge voorwaarden verbonden. Die moeten er uiteindelijk toe leiden dat de lozingen verminderen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door. Peter Boer.

Oh, the summer is magic. En dat waren de dames en heren van Playa Hiti. De summer is vooral dit jaar nogal warm. Ja, dus dit jaar zeker goed gelukt. Je hoeft nu ook voor de warme temperatuur totaal het land niet uit. Je kan gewoon hier blijven. Ik zou zeggen, gratis vakantie aan de deur. Het wordt u gewoon bezorgd. En het leuke is, OSR 920 doet er nog een schepje bovenop. Wij geven jou daar nog een lekker stukje muziek bij ook. Nou, ik zeg, je hoeft alleen nog maar in de tuin te gaan zitten en jezelf wat in te schenken. En de rest, ja, rustig aan doen. Laten we dat vooral doen. Zometeen nog muziek van Johnny Nash. Ik heb Rutger van Barneveld voor je klaarstaan. Jawel, Mark Morrison en de Dire Straits. Het hele zootje komt nog voorbij in dit uur. We danken Kees ook nog eventjes. Die had ook wel lekkere muziek. En nou, ik denk dat hij dit ook wel leuk vindt. Komt uit Duitsland.

Ja, of u allemaal even niet te wild mee wilt doen, want dadelijk wordt het ook weer zo'n grote hit dat festivals het gaan verbieden. Ja, wat een gekhuis. Hij is begonnen vanmiddag, de Zwarte Cross. En daar mag de grote zomerhit van 2 jaar terug niet eens meer gedraaid worden of gezongen of wat dan ook. Ja, daarom, ik denk met die Rutger van Marneveld, ja, nu de zomerhit. Houd dat vooral vast en laten we er voorzichtig mee omgaan, dat we er geen gekhuis mee krijgen.

Van Morrison en Dam, zijn bandje toen de tijd, Gloria. Ik weet niet of dat hij dit nog, of dat hij hier nog graag aan terugdenkt deze tijd. Want het schijnt dat hij in die tijd echt vreselijk voor de gek is gehouden door zijn platenmaatschappij. En dat hij eigenlijk geen stuiver heeft verdiend aan deze plaat. Maar goed, wij vinden hem mooi en daarom draaien we hem hier. En dat is bij OSR 9.

0: vragen. Wat ben jij? Nou, ik ben de man. Ah, fijn om goed even duidelijk alles op een rijtje te hebben. 16 juli, dames en heren. Het staat vandaag weer in de kalender. In de geschiedenisboekjes, in de agenda. En wat gebeurde er in het verleden allemaal? Nou, we gaan even heel ver terug in het verleden. Dan gaan we 122 jaar terug in het verleden. En dan komen we uit op 16 juli 1904. Want dan wordt er in Scheveningen het Circus Theater geopend. En nou, na allerlei omzwervingen en gebeurtenissen is er in 1993 een officiële heropening van het Circus Theater. Want Joop van der Ende die heeft het toen de tijd helemaal op laten knappen. En hij opent het in 1993 met de première van The Phantom of the Opera. Nou, dan hebben we ook nog in 1971 op 16 juli. Dan verlaat de gitarist Robin de groep Procol Harum. En hiermee zet hij een punt achter zijn 11 jaar durende samenwerking met Gary Brooker. Donna Summer, die trouwt op 16 juli. In 1980 doet ze dat. Dat doet ze met de componist van haar hit Bad Girls. Ze krijgen twee dochters, Brooklyn en Amanda. De jarigen van vandaag, dat zijn nummer twee. We hebben zangeres Floortje Smit en de zanger Ed Kowalczyk van Live.
1: Peter Boer.

Oeh, yeah, dat was uit de tijd dat we het nog leuk vonden om het te hebben over de Presidents of the United States. Ja, want toen was er nog een band met die naam. Nou, misschien bestaan ze nog wel, maar ze hebben al een poosje geen muziek meer uitgebracht. In ieder geval niet noemenswaardig dat wij er vanaf weten. Het was Peaches op de radio. En op de radio na 9 uur Petro Leenders. Na 10 uur Berend Koenders. Ik wens je veel plezier met de heren.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Vakbonden FNV en CNV eisen dat Schiphol snel meer beveiligers inzet. Ze hebben de luchthaven een ultimatum gegeven vanwege personeelstekorten, hoge werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden. De bonden willen binnen een week afspraken maken over onder meer extra bezetting, pauzes en een hitteprotocol. Door het hoge ziekteverzuim zijn er inmiddels lange rijen ontstaan bij de beveiliging. Schiphol heeft nog niet gereageerd op het ultimatum van de vakbonden. Twee nabestaanden van de 15-jarige Jerrison stappen na zijn dood door een politiekogel alsnog naar het gerechtshof. Ze willen dat het besluit van het Openbaar Ministerie om de agent niet te vervolgen opnieuw wordt beoordeeld. Volgens hun advocaat roept het onderzoek naar het schietincident in Capelle aan de IJssel nog vragen op. De jongen werd vorig jaar september neergeschoten nadat hij was gevlucht met een omgebouwd gaspistool. Het OM stelde eerder dat de agent correct heeft gehandeld. ING moet de Consumentenbond inzage geven in afspraken met Google over klantgegevens. De rechter bepaalde dat de bank de overeenkomst over betalen via Google Pay moet delen. De Consumentenbond maakt zich zorgen over de privacy van klanten die met een Android-telefoon betalen, want ING stapte vorig jaar over van de eigen betaalapp naar Google Pay voor contactloos betalen. En dat is onwenselijk volgens de Consumentenbond, omdat er klantgegevens dan terechtkomen bij een techgigant die bekend staat als privacy-schender. En Rijkswaterstaat zet de stuw Hagestein vanaf morgen gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt er extra zoetwater naar West-Nederland waar het nodig is voor natuur, drinkwater en bedrijven. Door die maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers daarvan hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Iedere dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er door de stuw moet worden doorgelaten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. De vernieuwde Milieustraat in Labeek opent op woensdag 29 juli. Afval wegbrengen wordt makkelijker en sneller dankzij diverse aanpassingen. Een nieuw bordes maakt traplopen overbodig. U rijdt direct omhoog voor de containers. Ook is de Milieustraat overzichtelijker met nieuw asfalt, meer ruimte voor auto's en duidelijke borden. Er is ook een innamepunt van Two Switch voor herbruikbare spullen. Lever ze daarin, zo krijgen ze een tweede leven. De openingstijden blijven hetzelfde, maar vanaf 29 juli is er een afspraak verplicht. Zo zijn er minder wachttijden en verloopt alles rustiger en veiliger. Meer informatie kijk op mijnblink.nl. Gemeente Gemert-Bakel wil samen met de inwoners de leefomgeving vergroenen en het landschap versterken. Daarom kunnen de inwoners gratis bomen en struiken aanvragen om de gemeente nog groener en mooier te maken. Maar vooral ook om de omgeving beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Iedere inwoner kan maximaal 3 bomen aanvragen. Iedere grondeigenaar in het buitengebied kan daarnaast ook struiken aanvragen voor het perceel. Dit kan via de gemeentelijke website. Er is een beperkt aantal bomen en struiken beschikbaar voor deze actie. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Gemeenten Boekel, Maashorst en Land van Kuik hebben gezamenlijk controles uitgevoerd bij zo'n 25 locaties waar arbeidsmigranten verblijven. Deze controles vonden zowel overdag als 's avonds plaats. De actie was erop gericht een goed beeld te houden van de leef- en werksituatie van deze migranten. Ook wil men signalen van mogelijke uitbuiting of mensenhandel in een vroeg stadium herkennen. Tijdens de controles zijn gesprekken gevoerd met ongeveer 120 arbeidsmigranten op hun woonadres. De controles vonden plaats onder regie van het interventieteam Maas en Leigraaf. Er zijn geen misstanden vastgesteld. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Petro Leenders.

0: 1, 2, 3, Gloria Estefan, Undo Stress. Ze had ook nog een Spaanse versie inderdaad. En Wickfield hoorde je ook met die hele mooie Sexy Eyes.
1: You broke my heart, cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down.

Perry en de band Blondie. Ja, zo was het. Dreaming hoorde je deze keer op Overshare. En Journey hoorde je ook met Don't Stop Believing. Die prachtige plaat van de Contours. Die hoorde je natuurlijk ook nog bij. Do You Love Me, zo heette dat. En hier is Limp Bizkit. Oh, we gaan even rustig achterover zitten. Behind Blue Eyes.

Alan Parsons Project, APP, Don't Answer Me, zo heette die prachtige plaat. We gaan er een draaien van Adele. Tegenwoordig ben je niet altijd zeker. Water Under the Bridge.

Chumba Wamba. Ja, inderdaad, First Choice hoorde je ook. Dr. Love, zo heette dat prachtige plaatje. Straks Bruno Mars, Risk It All, maar eerst deze. Ive League, Tossing and Turning.

Bruno Mars, Risk It All en I Fleek hoorde je op OS 19.0. Straks na 10 uur, voor de nacht in, wens je er veel plezier mee. Hier is Bon Jovi, It's My Life. Heel graag, tot morgen, dag.

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Verenigde Staten waarschuwen dat Rusland werkt aan een nucleair ruimtewapen dat duizenden satellieten tegelijk kan uitschakelen. Moskou ontkent die beschuldiging, terwijl Washington zegt dat de waarschuwing is gebaseerd op geheime inlichtingen. Zo'n explosie zou grote gevolgen kunnen hebben voor onder meer GPS, internet, communicatie en weersatellieten. Onderzoekers zijn bezig met een techniek om satellieten met verborgen kernwapens op te sporen om te controleren of landen zich aan het ruimteverdrag houden. Vakbonden FNV en CNV eisen dat Schiphol snel meer beveiligers inzet. Ze hebben de luchthaven een ultimatum gegeven vanwege personeelstekorten, hoge werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden. De bonden willen binnen een week afspraken maken over onder meer extra bezetting, pauzes en een hitteprotocol. Door het hoge ziekteverzuim zijn er inmiddels lange rijen ontstaan bij de beveiliging. Schiphol heeft nog niet gereageerd op het ultimatum van de vakbonden. Twee nabestaanden van de 15-jarige Jerrison stappen na zijn dood door een politiekogel alsnog naar het gerechtshof. Ze willen dat het besluit van het Openbaar Ministerie om de agent niet te vervolgen opnieuw wordt beoordeeld. Volgens een advocaat roept het onderzoek naar het schietincident in Capelle aan de IJssel nog vragen op. De jongen werd vorig jaar september neergeschoten nadat hij was gevlucht met een omgebouwd gaspistool. Het OM stelde eerder dat de agent correct heeft gehandeld. En een medewerker van het Witte Huis in Washington wordt onderzocht omdat hij mogelijk met voorkennis heeft gegokt op toespraken van president Trump. Volgens Amerikaanse media verdiende hij daarmee ruim $100.000. De medewerker bediende de teleprompter met de teksten en had daardoor toegang tot de laatste versies van Trump's speeches. Het gokplatform Kalshi meldde de zaak bij de toezichthouder en bevroor het geld. Een strafzaak komt er vooralsnog niet, maar de zaak wordt wel nog grondig onderzocht. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Defensie mag nog 2 jaar lang vervuild water met PFAS-stoffen lozen bij de voormalige vliegbasis De Peel. Waterschap AMA's gedoogt deze eigenlijk illegale lozingen tijdelijk. Er zijn afspraken gemaakt om de vervuiling uiteindelijk te stoppen en de controle te verbeteren. Defensie loost het water om de start- en landingsbanen droog te houden. Dit is noodzakelijk om de optie tot hergebruik van de basis open te houden. De PFAS komt waarschijnlijk van oud blusschuim dat in het verleden is gebruikt. Aan het gedogen zijn strenge voorwaarden verbonden. Die moeten er uiteindelijk toe leiden dat de lozingen verminderen. Milhezen heeft dringend nieuwe woningen nodig, maar de wijze waarop de plannen aan de Milhezenstraat zijn goedgekeurd baart zorgen. CDA, Dorpspartij en D66 stemden in met de bouw van maar liefst 87 woningen en een supermarkt zonder dat er duidelijkheid is over cruciale aspecten. Zo ontbreekt informatie over geur, de gezondheid en bescherming van toekomstige bewoners en de gevolgen voor de agrarische ondernemer een bestaand varkensbedrijf. Het CDA kon geen antwoord geven op de vraag welke geurbescherming deze nieuwe wijk in de toekomst krijgt. Dorpspartij en D66 reageerden helemaal niet op de vraag. De vernieuwde Milieustraat in Labeek opent op woensdag 29 juli. Afval wegbrengen wordt makkelijker en sneller dankzij diverse aanpassingen. Een nieuw bordes maakt traplopen overbodig. U rijdt direct omhoog voor de containers. Ook is de Milieustraat overzichtelijker met nieuw asfalt, meer ruimte voor auto's en duidelijke borden. Er is ook een innamepunt van Two Switch voor herbruikbare spullen. Lever ze daarin, zo krijgen ze een tweede leven. De openingstijden blijven hetzelfde, maar vanaf 29 juli is er een afspraak verplicht. Zo zijn er minder wachttijden en verloopt alles rustiger en veiliger. Meer informatie kijk op mijnblink.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 regiobreek. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint.
1: Berend Koenders.

Ellen Foley, we behoren tot de nacht, zingt ze, maar dan in het Engels. We belong to the night. En dat klopt precies, want dit is Voor de Nacht Begint. Welkom. Dank aan Petro, want hij heeft zijn radioshow erop zitten. Hij is er morgen weer tussen 9 en 10 uur.

Muziek van de Bellamy Brothers en Let Your Love Flow, eerste albumtrack. We gaan daarvoor naar het eind van de straat. Daar is het een beetje donker, weinig lantaarnpalen. The Dark End of the Street gaan we draaien. Veel artiesten hebben dat gemaakt, maar ook Ray Cooder staat op een verzamelaartje met allemaal blues songs, want zo heet de cd ook, uit 2001.

0: Mattia Bazar en Picento. Tijd voor album van de week. Dat is de nieuwe van de Rolling Stones. Ja, voor een Tonks. Ik was een beetje huiverig voor het album De Heren op Leeftijd. En de vorige viel in mijn optiek een beetje tegen. Die nog niet zo lang geleden is uitgebracht. Maar deze is best wel lekker.
1: Album

0: Muziek van Son Jurksen, This Is The Moment. Gilbert Bécaud, Fransman, zingt normaal Frans, maar ooit maakt hij dit nummer. Little Love and Understanding is volgens mij toch Engels. Maar je hoort wel goed, gezongen door een Fransman.
1: You

DJ Bobo en Somebody Dance With Me. Nou, ik kan even niet, want ik ben met mijn programma bezig en ik moet bij de knoppen blijven. Want de laatste albumtrack gaan we vertonen voor dit uur. Het album heet Promise uit 1985 van Sade Adu. It's a Crime.

Vertel af. 3, 2, 1. Bente, zo heet het liedje. Nieuw plaatje. Inderdaad. Eens even kijken, wat hebben we? Oh ja, ABS, What You Got.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. De Verenigde Staten waarschuwen dat Rusland werkt aan een nucleair ruimtewapen dat duizenden satellieten tegelijk kan uitschakelen. Moskou ontkent die beschuldiging, terwijl Washington zegt dat de waarschuwing is gebaseerd op geheime inlichtingen. Zo'n explosie zou grote gevolgen kunnen hebben voor onder meer GPS, internet, communicatie en weersatellieten. Onderzoekers zijn bezig met een techniek om satellieten met verborgen kernwapens op te sporen om te controleren of landen zich aan het ruimteverdrag houden. Een 15-jarige Franse jongen is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een onderwijsassistente. De rechtbank zegt dat de jongen geen enkele spijt of medeleven heeft getoond. Het slachtoffer werd gedood tijdens een tassencontrole om steekwapens op te sporen op een school in het Noordoost-Franse Nogent. Na de steekpartij werden de wapenregels voor minderjarigen aangescherpt. President Macron pleitte daarna ook voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. En een medewerker van het Witte Huis in Washington wordt onderzocht omdat hij mogelijk met voorkennis heeft gegokt op toespraken van president Trump. Volgens Amerikaanse media verdiende hij daarmee ruim $100.000. De medewerker bediende de teleprompter met de teksten en had daardoor toegang tot de laatste versies van Trump's speeches. Het gokplatform Kalshi meldde de zaak bij de toezichthouder en bevroor het geld. Een strafzaak komt er vooralsnog niet, maar de zaak wordt wel nog grondig onderzocht. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Gemeenten Boekel, Maashorst en Land van Kuik hebben gezamenlijk controles uitgevoerd bij zo'n 25 locaties waar arbeidsmigranten verblijven. Deze controles vonden zowel overdag als 's avonds plaats. De actie was erop gericht een goed beeld te houden van de leef- en werksituatie van deze migranten. Ook wil men signalen van mogelijke uitbuiting of mensenhandel in een vroeg stadium herkennen. Tijdens de controles zijn gesprekken gevoerd met ongeveer 120 arbeidsmigranten op hun woonadres. De controles vonden plaats onder regie van het interventieteam Maas en Leigraaf. Er zijn geen misstanden vastgesteld. Gemeente Gemert-Bakel wil samen met de inwoners de leefomgeving vergroenen en het landschap versterken. Daarom kunnen de inwoners gratis bomen en struiken aanvragen om de gemeente nog groener en mooier te maken, maar vooral ook om de omgeving beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Iedere inwoner kan maximaal 3 bomen aanvragen. Iedere grondeigenaar in het buitengebied kan daarnaast ook struiken aanvragen voor het perceel. Dit kan via de gemeentelijke website. Er is een beperkt aantal bomen en struiken beschikbaar voor deze actie. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Milhezen heeft dringend nieuwe woningen nodig, maar de wijze waarop de plannen aan de Milhezenstraat zijn goedgekeurd baart zorgen. CDA, Dorpspartij en D66 stemden in met de bouw van maar liefst 87 woningen en een supermarkt zonder dat er duidelijkheid is over cruciale aspecten. Zo ontbreekt informatie over geur, de gezondheid en bescherming van toekomstige bewoners en de gevolgen voor de agrarische ondernemer, een bestaand varkensbedrijf. Het CDA kon geen antwoord geven op de vraag welke geurbescherming deze nieuwe wijk in de toekomst krijgt. Dorpspartij en D66 reageerden helemaal niet op de vraag. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

eenmalige aanbieding destijds van Norman Greenbaum. Die hit was het Spirit in the Sky en Genesis en Paperlade. Dat waren de eerste twee in de tweede uur van Voor de Nacht Begint. En hier is De La Soul, Say No Go.

Even een stevig stukje muziek, dan blijven we nog even wakker in de laatste drie kwartier nog van deze show. Nothing But Thieves en Evolution draaiden we. Wederom een albumtrack, heel mooi, geweldig. Stef Bos, Sterren Tellen van de Beste Zangers, seizoen 2020, samen met Dickie Dicks.

door mijn dochter. Ze vraagt: papa, waar slaapt de wind als hij niet waait? Ik zeg: ik denk boven in de wolken in een tent. En ze lacht. En opeens het besef dat ik gelukkig ben. En ik weet niet waaraan ik dit te danken heb. Ik doe mijn best om op te voeden, maar weet dat je nooit alles in handen hebt. Nooit zo goed gegaan als nu, mijn leven op orde. Maar een kind maakt het vergankelijk. Een les voor mij, ik zeg jou eerlijk, is meer in mijn kleine wereld dan het hebben van geld op de bank. En wat ook je plan, het is allemaal relatief. Ik moet denken aan de zus van een vriendin en laat een traan voor haar. Niet te verklaren, dood aan kanker en twee kinderen nagelaten. Denk aan mijn dochter, denk aan mezelf. Wat loop ik vaak te zeiken over wat ik doe of wat ik wil bereiken? En ik zie niet wat ik heb. Pluk de dag, jongen, denk ik dan. Pluk de dag en tel je zegeningen. Tel je zegeningen. Tel, tel. Tel de sterren voor haar. Tel de sterren voor hem daar. Tel de sterren voor mij. Als je wilt, zal ik er voor jou zijn.

la, laat mij maar lekker lopen. Meningen zijn sowieso verdeeld en misschien is die van mij er ook wel één te veel. Want laat ons eerlijk zijn, waar draait het echt om? Waar denk je aan als je ligt op je sterfbed? Denk je aan het geld dat je allemaal verdiend hebt? Denk je aan de vrouwen die je allemaal gehad hebt? Kijk mij, bijna 60 jaar, zit op Ibiza. Moet mijn tijd nog komen of is mijn tijd voorbij? Wat je geeft is wat je krijgt. De reflectie van jezelf verpakt in wat gerijm. Maar om eerlijk te zijn, ik kan cynisch blijven doen. We verschuilen achter maskers. Af en toe wel grappig, maar uiteindelijk te gemakkelijk. Gezegend ben ik. Ik heb nog steeds mijn dromen. En Diggy, ik kijk. Kijk naar boven. Kijk naar boven. Tel de sterren voor hem. Tel de sterren voor jou. Tel de sterren voor mij. Als je wilt, zal ik er voor jou zijn.

Muziek van Earth, Wind and Fire. The Love Goes On. Zullen we nog eens eentje doen? Zo'n albumtrack. Een bijzonder persoonlijkheid. Deze Cornelis Vreeswijk. Hij maakt ooit een liedje over Bakker de Baksteen.

door veel mensen gedaan, maar dit is in mijn optiek de meest originele die op de radio is geweest hier en daar. Chuck Berry, You Never Can Tell. En ik zeg dat zo, want het zou best kunnen zijn dat het een traditional is die veel ouder is. En dat weet ik even niet. Atomic Kitten nu, Eternal Flame.

Bull, Linjo, Afrojack en Neger. Give Me Everything was dit. De laatste albumtrack wordt er eentje van Santana van het album Shaman. Is Why Don't You and I. Die doet er mee, Chad Kroeger. Album komt uit 2002.

Edwin Evers en Tijd. Die heeft het wel goed, want het is een beetje tijd om het licht hieruit te doen. Het zit erop. Morgen een nieuwe aflevering, de laatste van deze week. Tussen 10 en middernacht. Graag tot morgen. Welterusten.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. De vernieuwde Milieustraat in Labeek opent op woensdag 29 juli. Afval wegbrengen wordt makkelijker en sneller dankzij diverse aanpassingen. Een nieuw bordes maakt traplopen overbodig. U rijdt direct omhoog voor de containers. Ook is de Milieustraat overzichtelijker met nieuw asfalt, meer ruimte voor auto's en duidelijke borden. Er is ook een innamepunt van To Switch voor herbruikbare spullen. Leveren ze daarin, zo krijgen ze een tweede leven. De openingstijden blijven hetzelfde, maar vanaf 29 juli is er een afspraak verplicht. Zo zijn er minder wachttijden en verloopt alles rustiger en veiliger. Meer informatie krijg je op mijnblink.nl. De gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli het omgevingsplan voor Boekels Ven vastgesteld. Dit plan maakt herontwikkeling van een camping naar een recreatiepark mogelijk met maximaal 120 recreatiewoningen, kampeerplaatsen en centrale voorziening. Ook het omliggende bosgebied krijgt een opknapbeurt. Het gebied, inclusief het voormalig bungalowpark De Vliegberg, wordt opnieuw ingericht met inheemse bomen en krijgt een natuurbescherming. Eerdere bouwmogelijkheden voor 16 recreatiewoningen vervallen hiermee. Het plan is gewijzigd, vastgesteld na 4 ingediende zienswijzen. Gemeenten Boekel, Maashorst en Land van Kuik hebben gezamenlijk controles uitgevoerd bij zo'n 25 locaties waar arbeidsmigranten verblijven. Deze controles vonden zowel overdag als 's avonds plaats. De actie was erop gericht een goed beeld te houden van de leef- en werksituatie van deze migranten. Ook wil men signalen van mogelijke uitbuiting of mensenhandel in een vroeg stadium herkennen. Tijdens de controles zijn gesprekken gevoerd met ongeveer 120 arbeidsmigranten op hun woonadres. De controles vonden plaats onder regie van het interventieteam Maas en Leigraaf. Er zijn geen misstanden vastgesteld. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. OSR 920.
3: Jij hoort bij ons.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
1: Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baker op Omroep Peelrand. De gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli het omgevingsplan voor Boekels Ven vastgesteld. Dit plan maakt herontwikkeling van een camping naar een recreatiepark mogelijk met maximaal 120 recreatiewoningen, kampeerplaatsen en centrale voorziening. Ook het omliggende bosgebied krijgt een opknapbeurt. Het gebied, inclusief het voormalig bungalowpark De Vliegberg, wordt opnieuw ingericht met inheemse bomen en krijgt een natuurbescherming. Eerdere bouwmogelijkheden voor 16 recreatiewoningen vervallen hiermee. Het plan is gewijzigd, vastgesteld na 4 ingediende zienswijzen. Gemeente Gemert-Bakel wil samen met de inwoners de leefomgeving vergroenen en het landschap versterken. Daarom kunnen de inwoners gratis bomen en struiken aanvragen om de gemeente nog groener en mooier te maken, maar vooral ook om de omgeving beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Iedere inwoner kan maximaal 3 bomen aanvragen. Iedere grondeigenaar in het buitengebied kan daarnaast ook struiken aanvragen voor het perceel. Dit kan via de gemeentelijke website. Er is een beperkt aantal bomen en struiken beschikbaar voor deze actie. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Gemeenten Boekel, Maashorst en Land van Kuik hebben gezamenlijk controles uitgevoerd bij zo'n 25 locaties waar arbeidsmigranten verblijven. Deze controles vonden zowel overdag als 's avonds plaats. De actie was erop gericht een goed beeld te houden van de leef- en werksituatie van deze migranten. Ook wil men signalen van mogelijke uitbuiting of mensenhandel in een vroeg stadium herkennen. Tijdens de controles zijn gesprekken gevoerd met ongeveer 120 arbeidsmigranten op hun woonadres. De controles vonden plaats onder regie van het interventieteam Maas en Leigraaf. Er zijn geen misstanden vastgesteld. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Defensie mag nog 2 jaar lang vervuild water met PFAS-stoffen lozen bij de voormalige vliegbasis De Peel. Waterschap Aalmaas gedoogt deze eigenlijk illegale lozingen tijdelijk